0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Jestien Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit hun vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

feiten niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meesten kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is het programma met allerhande noiske muziek naar de te waarde worden. Eerst al, programma.

wil nu als vlinder vliegen, op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan.

En in mij groeide achterdocht voor zijn gezalfde stem. Waarom heb jij mij opgezocht?

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De brani verdween.

Mama, bij mij heb je een plaats apart. Ik dank je uit het diepste van mijn hart. Mama, jij die nooit iets vroeg. Jou danken kan ik nooit genoeg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Jazz Time.
1: Goedemiddag, beste jazzluisteraars. Dit is Otto Vleeshouwer met het maandelijks jazzprogramma Jazz Time bij Radio Spannenburg. Aflevering 141 van zondag 10 mei 2026. De techniek is in handen van Sy Butcher.

Nogmaals, goedemiddag jazzvrienden. U bent weer afgestemd op Jazz Time. En zoals gebruikelijk zijn we heerlijk swingend van start gegaan met de big band van de Duitse pianist Tilo Wolf. Het nummer was die succesvolle compositie uit het swingtijdperk, Opus 1. The Complete Five Small Sessions is een box met 4 cd's. Met opnamen die tussen 1956 en 1961 voor het label Five zijn opgenomen door de belangrijkste solist van Duke Ellington, altijd Johnny Hodges. Hij kreeg van zijn werkgever echte toestemming om ook met andere muzikanten opnamen te maken. En voor deze opname werden vaak muzici uit de Ellington Band in bruikleen afgestaan. Zoals bij het volgende nummer, waar u naast Hodges bijvoorbeeld Ben Webster kunt horen. Blues will blow your fuse.

Op het Monterey Jazz Festival 2018 trad het trio van bassist Christian McBride op. Christian McBride, pianist Benny Green en drummer Gregory Hutchison vormden onderdeel van een special over bassist Ray Brown, Remembering Ray Brown. Het slotnummer van het festival heette Captain Bill.

Julian Waterfall Pollock was als kind van een concertpianiste en een muziekprofessor aan de Universiteit van Californië al heel snel vertrouwd met klassieke muziek. Maar hij had ook al heel snel liefde opgevat voor de jazzmuziek. Op 23-jarige leeftijd was hij met zijn eigen trio aanwezig op het Mendocino Music Festival in Californië. Het trio van pianist Julian Pollock met het geweldige stuk van Charlie Parker, Anthropology.

Anthropology, Julian Waterfall Pollock. Het volgende nummer is een opname van 1955... van het kwartet van tenorist Hank Mobley. Het album heet The Hank Mobley Quartet. En dat kwartet bestaat naast Mobley uit pianist Horace Silver, bassist Doc Watkins en drummer Art Blakey, Avila en Tequila.

Dat was het kwartet van Hank Mobley. Second Avenue is een album van de Amerikaanse jazzgitarist Joshua Brickstone en is een ode aan de thuisbasis van de gitarist, Manhattan, New York. Het album biedt een uitgebalanceerde setlist. Van zijn kwartet maakte naast een drummer en een bassist ook een cellist deel uit, waardoor er een bijzondere klankkeur ontstaat. Het kwartet van Joshua Brickstone met The Lamp is Low.

Dat waren bariton-saxofonist Jerry Mulligan en alt-saxofonist Paul Desmond. Twee jazzlegenden die ieder afzonderlijk wereldberoemd werden en in 1957 bij elkaar kwamen voor hun album Blues in Time. Voor dit album werden ze begeleid door bassist Joe Benjamin en drummer Dave Bailey. En ze gingen even lekker hun gang met die overbekende melodie Tea for Two. In 2012 maakte zangeres Mary Stallings het album Don't Look Back, waarbij ze begeleid werd door haar vaste pianist en arrangeur Eric Reed. De bassist is Ruben Rogers en Carl Allen is de drummer. Mary Stallings en haar trio met Love Me or Leave Me.

Love Me or Leave Me, Mary Stallings. Vorige maand liet ik u iets horen van het geweldige Pablo-album Soul Fusion met Mel Jackson. Ik laat u nogmaals graag iets van dit album horen. Vibrafonist Mel Jackson begeleid door een super trio. Twee de pianist Monty Alexander, bassist John Clayton en drummer Jeff Hamilton. Jano.

na enkele jaren getoerd te hebben met het quintet van Art Blakey en diens Jazz Messengers, vond pianist Horace Silver dat het tijd werd zijn eigen quintet op te richten. En dat quintet in 1956 bestond in wezen uit de Jazz Messengers van het jaar daarvoor, met tenorist Hank Mobley, trompetist Donald Byrd, bassist Doc Watkins en drummer Louis Hayes, die de plaats had ingenomen van Art Blakey. En deze vijf meesters uit de hardbop scene maakten het album Six Pieces of Silver. En de nummer dat u nu gaat horen heet Camouflage. En dan gaan we eerst even naar het nieuws luisteren en ben ik zo dadelijk bij u terug. Tot zo!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, luisteraars, u bent weer terug voor het tweede uur Jazz Time. En ik ben begonnen met de Big Band van Ray Charles. Een band die deels bestond uit muzikanten uit de Count Basie Band en deels uit studiomuzikanten uit New York en omgeving. Het nummer heette Going Home. Bluesnik was de zevende cd die altijd Jackie McLean uitbracht als leider voor het Blue Note label. Met de bezetting bestaande uit trompetist Freddie Hubbard, pianist Kenny Drew, bassist Doc Watkins en drummer Pete LaRocca. En dit was volgens velen een van McLean's meest toegankelijke albums. Luistert u naar het nummer Drew's Blues, Jackie McLean.

Drews, Blues, Jackie McLean en Freddie Hubbard. Pianist André Previn was geboren in Berlijn in een Joodse familie die in 1937 naar Parijs verhuisde en daarna in 1941 naar de Verenigde Staten vluchtte. De muziek van Art Tatum inspireerde de 13-jarige André om zich in de jazzmuziek te verdiepen. In de 50e jaren maakte hij met zijn trio enkele albums met drummer Shelly Man en bassist Leroy Vinegar, met onder andere dat prachtige nummer The Girlfriend.

Dat was pianist Andrei Previn met The Girlfriend. En luisteraars, u mag het rustig weten, waar de speakers in de studio wijd open staan. Alhoewel Arthur Taylor een van de drukste moderne drummers was van zijn generatie, die veel in de studio werkte met onder andere Colin Hawkins en Donald Byrd en John Coltrane bijvoorbeeld, bracht hij slechts 5 albums uit onder eigen naam, waarvan AT's Delight de derde was. Een solide album, met tenor Stanley Turrentine, trompetist Dave Burns, pianist Wynton Kelly en bassist Paul Chambers. Het quintet van Art Taylor met Blue Interlude.

eind 1952 vond er een unieke sessie plaats in Hollywood. Namelijk het kwartet van Jerry Mulligan met altist Lee Konitz. Een van de frontmannen in die tijd van het Stan Kenton Orkest. Het kwartet van Mulligan was toen al redelijk beroemd, ondanks dat het toch maar een paar maanden bestond. In feite is Lee Konitz de enige solist bij deze sessie. En produceerde Mulligan en Chet Baker wat achtergrondondersteuning. Een pareltje van het album. Luistert u maar eens naar die prachtige ballad uit 1941. Loverman, Lee Konitz en het Jerry Mulligan Quartet.

Dit was vibrofonist Terry Gibbs, de King City Stomp, van zijn album The Terry Gibbs Quartet, featuring Terry Pollard. En deze laatste was de uitstekende pianiste en tevens partner van Terry, met verder bassist Herman Wright en drummer Niels Bertil Dahlander. Frank Sinatra drukte zijn onmiskenbare stempel op talloze wereldwijde hits, zoals bijvoorbeeld Strangers in the Night, New York, New York. Een van Europa's meest veelzijdige jazzpianisten en zangers is de Duitse muzikant Max Neisendorfer. Hij brengt samen met de Sinatra Tribute Band een ode aan Sinatra, met onder andere ook weer zo'n mooie song van ons aller vriend Cole Porter. I Concentrate on You, Max Neisendorfer.

Dat was Max Luisendorfer. De erg onderbelichte tenorsaxofonist Tina Brooks had tijdens de hoogtijdagen van de hardbop slechts een kortstondige carrière. Alhoewel hij op weg was om een heuse tenorreus te worden, waren zijn drugsgerelateerde gezondheidsproblemen een sta in de weg. Hij maakte slechts 4 albums als leider. En de laatste daarvan was The Waiting Game. Met trompetist Johnny Gulls, pianist Kenny Drew, bassist Wilbur Ware en drummer Philly Joe Jones. Het quintet van Tina Brooks, but one for middle.

In 1960 was trompetist Freddie Hubbard weliswaar niet onbekend, maar hij verkeerde toen nog wel in het begin van zijn fraaie carrière. Op een debuutalbum van Hubbard is tenor Tina Brooks, die u zo net ook al hoorde, de andere frontman. McCoy Tyner is de pianist, de bassist is Sam Jones en de drummer Clifford Jarvis, een jonge jazzcat met het virus van Art Blakey. Het quintet van Freddie Hubbard met zijn debuutalbum Open Sesame en een fijn stukje soul jazz, One Mind Julep.

het kwartet van Freddie Hubbard. En daar zijn we nu alweer toe aan het laatste nummer van deze uitzending, luisteraars. We hopen dat u deze middag ook weer hebt genoten van ons programma. En dat u de volgende keer, en dat is op zondag 14 juni, wederom aan uw toestel gekluisterd zult zijn. Ik ga afscheid van u nemen met de opname van tenorist Fraser McPherson en zijn trio. I'm Getting Sentimental Over You. Van het album Live at the Planetarium. De gitarist is Oliver Gannon en de bassist heet Wyatt Rooter. Maak er nog een mooie zondag van. En tot de volgende keer. Keep swinging. Dag.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Radio Spannenburg. Mijn nice, sport en de beste muziek. Dit is Spannenburg Sport.

0: Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanbrugge. Spot op het CMOI 2026. En wat doen we in deze show? We volgen de voetbalclubs hier in de Friskemarren en de Buitenom. We gaan even naar je FFS. Die met de Jota Toest zijn VV Lemmer. Het is een hele mooie derbywedstrijd hier in de Friskemarren en de Buitenom. Dan gaan we even naar Sint-Nik naar Renato. Die met de Jota Toest zijn de Blessen. Nou ja, ik hoop dat hun winnen, want dan kunnen hun kampioen worden. Dus dat zou haast mooi wezen. Dan gaan we even naar Langwaard. Die met de Jota uit naar de Kunderen. Dus ja, daar ben ik wel benijd nooit. Dus Langwaard even de punten mooi nemen naar Langwaard. Dus daar heb ik een hele mooie wedstrijd van. Dus dan gaan we even naar Blauwhuis. Die met de Jota uit naar Sportclub Makkengeer. Dus de punten mooi nemen naar Blauwhuis. Dan jaren we rond vier uur praat ik met de trainers even. Dus dan praat ik met iemand vonk van Blauwhuis. Dan gaan we even naar Engwedde, die met jou om 12 uur het zijn AVV. Dus daar ben ik wel benieuwd naar als de punt mooi neemt naar Tjelberta. Dan gaan we even naar Gordiek, die met jou thuis het zijn reeds zwart. Dus de punt mooi thuis hoor in het mooie Gordiek. Dan gaan we naar Jubbege, die met jou om 12 uur het zijn Havelte. Dan gaan we even naar Meldaam, die met jou uit naar de Tienje. Dus de punt mooi neemt naar Meldaam. Of de punt die bloeien bij de Tienje. Dan gaan we even naar de programma wat we al in de show hebben. Ja, en zijn oor mij zit Mark. Een ja, goeie mee. Ja,
1: goeie mee. Ja. We hebben inderdaad weer een mooi vol programma natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja, en de muziekkeuze is terug Mark. Ja. Dan weet je met de eerste plaat weekend helemaal niet van Bluff, hè?
1: Ja, dat wie Bluff maar harder dan ik hebben kan. Hele mooie Nederlandstalige plaat.
0: Ja, dan zal ik je het programma even voorlezen wie we al in de show hebben. Rond de kwartier uur 12 bel ik hem Jelle Postma van de trainer van VVI 12. Dan praten we even over de wedstrijd van je leven. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar in die discussie wat hun al daar uit hel je daar. Want ja, ik zit op een stoel even nooit te denken naar wat hun daar al gedogen. En dan rond de Jelvertrein bel ik hem Johan Faber van Ock. Die moest juist eruit naar Makkum. Dus ik hoop dat de punt mooi neemt naar Orde Marmta. Dan gaan we even naar Delsterhuizen. Die moest juist er tussen zijn kruilband. Dan praten we met papa Leffering over de wedstrijd. Dan rond de kwartier uur trein. Dan bel ik met Tjelling Bergstra. Want dan praten we over VVI. Die moest juist er uit naar VV Heerenveen. Dus daar ben ik gewoon benieuwd naar als de punt mooi neemt naar Jitske Huizenta. Nou, rond het 10 voor 11 jaar bel ik met Arjen Hoekstra van Sleet. Die moest juist het 10 waterpoortboys. Nou, daar ben ik gewoon benieuwd naar als hun won het 10 waterpoortboys. Daar zit een sletter met het 10 oermaai, dus ja, die weet het wel. Maar dat vertel we even net.
1: Nee, dat komt redden wel.
0: En rond 11 jaar bel ik met Oets van DTG. Nou, hoe dat ging het is, Tien Lintjo. Ja. Dat weer thuis.
1: Ja, juster moesten wij uit, maar inderdaad DTG. Ian moest inderdaad nog een thuiswedstrijd spelen.
0: Ja.
1: Dat komt letterlijk nog.
0: Ja, klopt. Hè. Rond de kwartier voor Fjouweren, dan bel ik hem René van DWP. Die moest juster thuis zijn Zwift 64. Nou, daar praten we even over. Dan geven we nou je naar Fjouweren oren. Dan bel ik hem met Irma Lokke. Dan praten we over Lemmer Ahoy. Dat is 14, 15, 16 mooie in het mooie Lemmer. Op de baai van Lemmer. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Rond de Jelvieven. Dan bel we eerst met GDD Sot. Die roeien voor FNS. Dat is na je week 15 en 16 mooie. Dan bel we even de jonge lui even hoe dat daar stiert. Dus dan wil ik in het Hollands praten. Dus de meesten komen grens voor.
1: Oeh, dan wordt het lastig.
0: Ja, dat wordt lastig altijd. Hè? Maar vol van mooi.
1: Ja.
0: Dan daarna bel ik met Peter Veldman van Harig. Dan praten we over de korfbal. Dan praten we over Harig. Die moest juist tussen spannen. Dat is altijd een mooie wedstrijd om te zien. Dus ik ben benieuwd nooit dat Harig won het zijn spannen. Dus dat Peter zou altijd. We moeten altijd een rug zetten zijn spannen. Dus daar ben ik wel benieuwd nooit. En een soort leuke muziek. En de volgende is ik een hele mooie in Mark.
1: Ja, dat is Drops of Jupiter van Train. En daarna geven we dus verder maar het eerste interview.

0: Ja, dan gaan we even door de telefoon. Dan hebben we Jilles Postman de telefoon. Dat is die van VVI 2, de trainer. Een hele goeie mee.
1: Hele goede
0: media, anders. Want je hebt een hele mooie stunt maken in Jetskehuizen.
1: Ja, dat is zeker weer. Wij hebben op, jong, voor de wedstrijd van je leven bij ESPN. En we zitten bij de laatste 10.
0: Ja, klopt. Dat is hartstikke mooi. Dus hoe heb je met dat dient iets te doen?
1: Ja, we hebben eerst op, jong. En toen voelde het dus eigenlijk wel 100 keer mooi dat we bij de top 50 en toen bij de top 24 en de top 10 zitten.
0: Ja.
1: Sinds ouder ondersnijden hebben we alles uit de kast lukt om aan stemmen te komen.
0: Ja, ik heb zien dat via social media, via Facebook en Instagram, konden de meeste knikken dan stemmen, hè?
1: Ja, juist. We hebben inderdaad Jitte, die had het even promoten voor u bij op het podium van Noorderwien. Onder ja. Friesland, dit is het bevrijdingsfestival in Lauwen.
0: Ja, klopt.
1: In DJ Robba Robega in Enschede op het bevrijdingsfestival. Die had iedereen opgeroepen om te stemmen. We hebben wat... twee jongens, Pieter en Freddy, die hebben een actie gehouden met de Jumbo, promotiefilm maken. En daar ik stien te flyer in. En nog een hele soort oren leuke, ja, Ruud en Jacco, die binnen echt het hele land proggien. Gerren met hun compaan, Jurian en Sander, en die binnen alle oren, njochend, zinstanders, augien. En die hebben een VVI-vaantje, oerhandige.
0: Ja, klopt.
1: En succes, mensen.
0: Ja, dus en Jutta, mag je me naar de studio daar, naar Hilversum, naar ESPN. Daar ben je maar live op tv. En wat verwacht je daar in het mooie Hilversum?
1: Ja, nou, sure, Johannes, ik kom zelf bij Sint-Nick en ik ben altijd Jetskenhuizen. Dus het is nogal een ander in Wissel. Dus het is voor u. En dan krijg je een koffers mooi en toilettas, maar het is een hele onderneming.
0: Ja, klopt.
1: Dus het is sowieso wel even leuk om eens in zo'n televisiestudio te zijn.
0: Ja, dat is mooi om dat mooi te mooitje. Want ja, ik hoop dat je me dan teruggeeft. Dus dan hebben we in Jetskenhuizen Jochend nog mooi dan live uitsturen, hè?
1: Dat klopt, die wedstrijd als wij hem winnen is 29 mooi in Jetskenhuizen. En die hele wedstrijd, inclusief de voorbeschouwing, nabeschouwing, is te zien op ESPN.
0: Ja, klopt. Dus dan moet je me helemaal maar kleermoois daar in Jetskenhuizen als het teruggeeft. Dan gaan we ervoor.
1: Zo is het.
0: Ja, dus dan ben ik wel benieuwd naar. Dan ben we wel een soort vrijwilligers die dan ik klaarsteren.
1: Ja, nou, daar staat Jetskenhuizen altijd VVI wel een beetje bekend om. Ja, ze gaan er wat regelen worden met. Dan komen ze uit alle hoeken en gatten om te helpen. En dan hebben ze altijd 40, 50 man op het been die wel weer wat voor VVI regelen.
0: Ja.
1: Als die wedstrijd er komt, dan maak je bij u daar net druk om.
0: Nee, dus dan kan je altijd mij vragen. Dus ik ben ik wel bereid om mooi te helpen.
1: Dat is een hartstikke mooi aanbod.
0: Ja, dus... ja, en ik ben altijd van VVI. Dat wist ik wel. Ik ben van VVI 1. Mooie Tjolinga Bergstra, dat is ook een hele goede trainer. Dus daar wist ik een hele goede trainer.
1: Ik zeg het net graag om mezelf, maar ik heb wel een beeld om me heen dat ik gewoon een aardige trainer ben, inderdaad.
0: Ja, dus... ja, en ik
1: draaien in je woon.
0: Ja, klopt. Ja, dus keurig.
1: Dus, dankjewel.
0: Ja, dus nou, ik zal zeggen, nou, toi van hem mee. En een soort succes daar in het mooie Hilversum. En let maar even jaren dat Jetskenhuizen VVI 2, dat teruggiet naar de wedstrijd van je leven.
1: Nou, wij zitten mooi in de auto. We hebben maar 4 man. Dat is eigenlijk een beetje de harde kern van het vader. Dus we hebben Willem de keeper.
0: Ja.
1: Hebben mooi. En Jacob Boscha, leider, Jorrit, de aanvoerder. En Jetse Lindeboom, onze spelverdeler en paker.
0: Ja.
1: Die is ik mooi.
0: Ja.
1: Daar wil ik nog graag even de groeten van iedereen van. En voor op het vierde wens ik bij Joert Renato een bult succes, want die kan Joert kampioen worden.
0: Ja, daar ben ik ook op mijn eind nooit. Dus als het derde groot feest is, nou, dan wist het al genoeg, hè?
1: Ja, nee, maar dat moet ik. Dat kennen ze, hè, feest vieren bij Renato. Maar ze kennen ik goed voetballen en hun gaan Joert de titel pakken. En we hopen dat wij wat winnen en dat Renato de titel pakt.
0: Dan hebben we een heel hartstikke mooie dag op Snoeit mee.
1: Nou, dankjewel.
0: Nou, hartstikke bedankt, Jilles, en we horen wel contact.
1: Tot over.
0: Oké, hoi.

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaat van Snow Patrol.
1: Ja, maar Chasing Cars.
0: Ja, we hebben wat mooie muziek voor die kleedsteen. Dus ik denk in 12 uur dan een stuk waar muziek is vanuit.
1: Ja, dat moet wel goed komen. Ja. En daar heb ik nog een nummer opzocht.
0: Ja, klopt. Ja, ik heb een nummer even opzocht. Ik zal even scrollen. Even proberen daarheen te scrollen. Ja. Als je verzoekjes hebt, kan je me gerust naar de studio bellen appen op de telefoonnummer 0454, zoals 02121. Dus als je me verzoekjes kan je me gerust even naar de studio appen en telefoon bellen op de telefoonnummer 0454, zoals 02121. Dus let deze nummer even hier, de volgende nummer, en dan bel we met Johan Faber. Dan praten we even over Nok, die moest juist eruit naar Makkum. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat, dus Mark.
1: Ja, inderdaad. En eerst is dus een nummer van Cheap Trick, maar

0: Ja, dat weer een hele mooie nummer van Cheap Trick.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, klopt.
1: Mooi praat.
0: Ja. Dus dan gaan we even naar de telefoon. Dan hebben we een telefoon Johan Faber van NOK. Een hele goede meeje.
2: Goedemiddag, Johannes.
0: Dan gaan we even NOK praten, want just moest je me weer uit naar je Makkamta. Want het weer even een mooie vakantie. Dus de jongens die het even rust gewoon, of net?
2: Die jongens die zeker even rust gewoon. En ja, we hebben wel verder goed getraind. En ik heel gericht getraind naar de wedstrijd daar. En ja, dat, ik ben blij om te zien dat het, dat eruit kwam. Ik denk dat we echt een hele goede wedstrijd op een matte lijn. En ja, alleen het is eigenlijk hetzelfde heuvel als het eigenlijk het hele seizoen wel had. Wij hebben moeite met scoren.
0: Ja.
2: Ja, we krijgen een aankomst, we hebben een aankomst gecreëerd. Alleen er, ja, dat maakt je het net al. En dan, ja, dan in op het laatste kwartier of zo, dan maak hem die leider in. Het twakketje in de peel of zijn twakketje in de lotte en hij valt binnen voor de voeten en die tikt hem erin. Nou, zou ik de kans heel eigenlijk wel gaan, maar buurtje dat dan krijgt woord. Dus dat zijn dan wel even die liedse dingen die, ja, die zit dan net mooi. Dus dat is balen. Maar ja, ik denk dat we wel heel erg tevreden zijn met een mooi het veldspel. En ja, daar moeten we vast houden. En we hebben een heel goed trainen op scoren.
0: Ja, klopt. En hoe weer met de scheids? Had ik goed fluiten, Johan?
2: Ja, de scheids zeggen wie goed. Die, ja, die liet het mooi wat trui in. En die ik net een huddepad. Maak hem die, ja. Die echt een leuke wedstrijd, gong op en del. En scheidsrechter had het net moeilijk gehad, dus ik denk dat hij het wel naar zijn zin had inmaken.
0: Ja, en geen blessures van Jim kant en van Makkum ik net?
2: Nee, we zijn fit boy. Er zijn een aantal jongens die de laatste weken weinig spielminuten hebben. Die had toch van de eerste 90 minuten maken. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ja, dus het is hoopvol naar de na-competitie daar dat we weer compleet worden. En
0: ja.
2: Nou, volgende week als je sleert en dan nog drie weekjes. En dan hoop ik dat ik iedereen aan boord heb. En dan moet we zien of we die wedstrijd door de streep trekken.
0: Ja, klopt. Dus met de aanhangers van NOK morgen even om te schreeuwen.
2: Zeker.
0: Ja, klopt. Dus en na je week dan hebben we een heel mooi derbywedstrijd NOK tussen Sleert.
2: Ja, nou, ja. Dat is een mooie wedstrijd om het seizoen te beëindigen. En ja, het zou mooi zijn dat we Sleert nog even de punten naar snoepen kennen. Want ja, die hebben punten nog wel nodig voor de periode. Dus
0: ja, klopt.
2: Wij zitten er alles om aan om de punten in orde midden te houden.
0: Ja, klopt.
2: Dat zou het altijd zo mooi zijn.
0: Ja, zeker. Dat is heel mooi zijn. Dus ik verwacht je na je week. Ik ben niet in orde, maar dan moet ik nog een keer steunen. Dus ik verwacht je nou vier draaien voor je.
2: Vier draaien?
0: Ja.
2: Nou, maar dat komt goed. Maar dan maak je wel even een oproep doen op de radio om een goede spits nog even voor.
0: Ja, klopt.
2: Want ja. Ik denk net dat het jouw goal maakt.
0: Nee, we zien hier nog een goede spits bij NOK. Dus heb je ervaring van voetbal. Nou, dan kan je hem altijd bij NOK aanmelden, of net, Johan?
2: Dat kan zeker. Dus je hebt natuurlijk een heel breed netwerk. Dus,
0: ja.
2: Nou, en een heel soort luisteraars. Dus misschien is er iemand die soort van. Daar heb ik wel op een goede ploeg. Alleen die heeft nog even een topscorer nodig.
0: Ja, we hebben even een goede topscorer die bij NOK kan voetballen. Dus helemaal interesse. Dus dan moet je me snel even aanmelden. Dan komen de snoeren NOK even over de streep helden.
2: Precies,
0: ja,
2: dat is hartstikke mooi zijn.
0: Ja, zeker. Dus ja, en ik zal voor je mijn duimen. Dus, en we gingen vorige keer even met bedrijf praten. Toen zei je nou de gas van NOK dat zich net goed uit. Had de gemeente goed gas meent?
2: Dat had ik wel even geholpen, want we hebben nou een perfect mooi shield. Ze hadden de mesten wat leger zetten.
0: Ja.
2: En nou is het een. Van de week heb ik gewoon een fantastisch goed trainen kunnen. En nou ja, dat zou ik al, dat het veel goed is. dan voetbal je weer goed. Dan trainen we goed en dan voetbal je weer goed. Dus de gemeente heeft goed luisterd. Dus
0: dat is een goed teken van de gemeente De Fryske Marne.
2: Zeker, nou krijg je echt een compliment.
0: Ja, van mij ik deze kant. Dus dan horen we de gemeente De Fryske Marne even goed op elkaar op Radio Spomberg.
2: Zeker.
0: Ja, dus nou, we komen dus nu een soort sterkte en we gaan ervoor, Johan.
2: Ja, ik hoop dat dat
0: nooit wat
2: maar
0: meer
2: een tak komt, of
0: was
2: zit naar
0: Delftse Ruizen? Nou, ik moet ik even bij Nok en Sleet zijn, want dan kan ik even Arie en ik even ontmoeten, hè?
2: Oh, ja. Dat is wel gezellig.
0: Ja, dat is altijd gezellig, dus kom we dus nu, dan ben ik even in Arm.
2: Nou, super. Dankjewel, dus... Johannes.
0: Ja, oké. Top.
2: Hoi.
0: Yo, hoi.
2: Hey, hoi.

0: Ja, dat vind ik een heel mooi plaatje van BZN en Mon Amour hier in Radio Spanbrug Sport. Dan gaan we even weer naar Delfsterhuizen. Dan hebben we onder telefoon Pop Levering, een hele goeie mee. Goeie
1: mee, Johannes.
0: Ja, dan praten we over de wedstrijd van Juster. Je moest Juster zijn kruilband, de heer uit Noord-Oostpolder.
1: Ja.
0: Dus de jongens al gaan fit bij Jemme.
1: Ja, we gingen de hele selectie op alleen de oorvoerder. Even die binnen net jongen fit, dat weer de enige die er net bij weer. Dus we gingen helemaal eigenlijk wel op volle oorlogsterkte.
0: Ja.
1: Dus dat die goed.
0: Ja, dat weer goed, ja.
1: Als ik, uitslag,
0: nee. Nee, als ik de uitslag zag, dan. Ja. Nee, dat is. Krijgen wij oors dan oors?
1: Nou, die helemaal
0: oors
1: is oors.
0: Ja.
1: Ik ben of jouw, ik ben hier denk ik trainer.

0: misschien, ja, ja, ik geef jou het dan hier. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ik denk dat hele prutte spelers supporters eromheen, dat die dat ik nog nooit meemaken heb. We hebben iets meemaken dat is bijzonder. Wij spelen eigenlijk een 0-0 wedstrijd. En het weer wat leek opgeven, het weer net best, het viel weer net best. De belangen winnen de super grut natuurlijk. En we kregen op een gegeven moment terug SDS die het voor. Ik weet niet wat die al hier kregen hadden, maar die hebben fjouwe goals maken in een wedstrijd. Ik weet niet hoe dat kan. Maar in elk geval, dat hadden ze hier. Die hadden woon. Dus wij zien steeds op 0-0 wat te koersen.
1: Ja.
0: En 20 minuten verteerd, toen kregen we toch wat meer de overhand. En hoe viel de snelle kinderen was de goal vallen. En wat gebeurt er in de, denk in de zone of 88ste minuut. Maar ik ken niet de 89ste minuut wedstrijd. Maak het u de spits dit, maar die maakt het 1-0. En nou, iedereen helemaal gek. Clear, dit is geweldig, want nu zetten we terug er helemaal op. En daarna komt er een boetespeler van u die gaat er terug. Die wordt wat onheil en dit en dat. En wordt wat een duel. Wordt wat een akkefietje op het veld. Wordt op laatst ik nog slain terug. Een keeper van hun, hier van u, wordt gewoon echt vol op zijn holle slain. Dat is bizar.
1: Ja. Yeah.
0: Nou, elke keer de wedstrijd denk ik, Aron, iedereen zit al op het klokje. Het zijn volgens mij weer in de 80ste minuut. En nou, Sky zegt, die zit er nog wat en die houdt nog een kaartje en die doet het eindsignaal.
1: Ja.
0: Dus 1-0, de 80ste minuut, eindsignaal.
1: Ja.
0: Tot u de verbazing. Dus iedereen vult en nou, meestal super enthousiast, super gek, hartstikke mooi. 1-0 winnen en dan show volgende week wel weer.
1: Ja.
0: Kom.
1: Ja.
0: En tot u ze schrik en verbazing zei het er. Nee, dat er dat dier had in één keer, ja, ik staak.
1: Staakt? Goh.
0: Ja, precies wat Toto zei.
1: Ja. Ja, dat is heel vreemd.
0: Heel vreemd.
1: Ja.
0: En, dus die fluitte drie keer, Aron. En wij moesten een afkoelingsperiode hebben in de box. En dat worden een minuut of 5, 6 maar. En we moesten nog drie minuten voetbal.
1: Ja.
0: Dus, maar die jongens hadden alle spanning er al. En nou, normaal gesproken denk ik 1-0, 3 minuten, dat komt wel goed.
1: Ja.
0: Maar in die 3 minuten, het is ongelooflijk, kregen wij een paar lange bal. Ze speelden met een jonge man, die denk ik nog reed dus daarvoor.
1: Zo.
0: En kregen ze een bal, die valt precies tussenin en die gaat erin.
1: Ja.
0: Nou, en in de allerlaatste hele minuut zit er hier van de zijkant, die zit hem van 3 meter door de keeper heen.
1: Ja.
0: Dus met lege handen, Johannes.
1: Ja, klopt. Lege handen. Dus 1-2 de punt ging naar Kruil Banta.
0: Ja.
1: Nou zie ik in de stoon.
0: Wat zei je?
1: Nou zie ik naar de stoon van die voetbalclubs.
0: Ja.
1: Nou, je staat nou op een vierde plak.
0: Nou, als je de plak op zich niet hebt, dus je kon op de punten.
1: Ja, klopt.
0: Als je hier naar woont, dan hier op 1 punt staan tot de laatste wedstrijd. En dan maakt SDS met naar Tollebeek.
1: Ja, klopt.
0: En wij moesten het in de Watervoetboys. Dus dan hier op 1 punt staan, dus dan mochten ze daar in het licht spelen. Ik denk dat we kampioen worden hier. Ik denk dat Kruil het nog wordt.
1: Ja.
0: Maar misschien SDS natuurlijk, die kan ik winnen bij Tollebeek, dat is logisch. Maar ja, dit weer wel echt. Wij winnen helemaal. Ik ben net gauw zonder woorden, maar wij winnen juist echt sprakeloos.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik weet niet dat dit nog een stutje krijgt, dat de club nog wat bezwaar in tjennet. Maar dit heb ik nog nooit meemaken. Had je afleutje
1: ja.
0: En dan na een minuut is wat zeggen. Nou ja, wij staken. Tja, dan los daarvan, had je nog 3 minuten, dan maken we dat in het voet, ja. Maar dan kunnen die jongens niks van weten.
1: Nee.
0: Want die ben al hun spanning op hun voeten en alles, euforie. En ja, dan wil ik het niet. En, maar dat is dan nog in 3 minuten 2 goals in kreeg, dat is bizar.
1: Ja, klopt. Dan ballen de heer Nick van, hè?
0: Ja, ja. Je ziet echt, ik voel het schande. Want we zien echt die jonge jongens, we hebben een heel mooi ploeg.
1: Ja.
0: Iedereen ziet er van echt helemaal doorheen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus ik had thuis nog even een flesje bier extra halen en dan moeten we samen oprichten voor de na-competitie.
1: Ja, voor na-je week. Dan ben je uit naar je Waterpotboys.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk, ja, ik wil het zeggen, maar dat is natuurlijk een wedstrijd om de Skyzers baat, want dat gaat naar de roer, hè?
1: Nee. Dus, nee, ik verwacht je na-je week voor jem, nou, 1-4 voor jem.
0: Ja, ik denk wel 1-4'tje.
1: In een viertje. Dat is een bovenop bij mij.
0: Maar
1: dat
0: is wel een Maar hier en hier is ik goed, Jan.
1: Ah, dat is ook wel mooi. Dus,
0: Ja, wij moeten de na-competitie. Wij moeten nou iedereen bij elkaar lappen. En dat we deze gewoon goed op het veld zinnen.
1: Ja, klopt.
0: En fris in de kopburen. En dan na waterpootboys, die werd in 30 maaien, maar we na-competitie. En dan mogen we ze oprichten.
1: Ja.
0: Hoe moeilijk het nou ook is. Want dit is wel een hele zwere dobbe. Dit is wel heel zwier, ja?
1: Ja, klopt. Als ik voor Delsterhuizen, dan zoek zin ingaan, ja, maar die skies, dat ken
0: ja, ik denk ik dat we nog wel wat door, hè.
1: Ja.
0: Maar wie zo is die KNVB, met alle respect, en zijn skiesrechter we toch de wiener te zeilen rollen en hellen.
1: Ja.
0: Dus, ik weet niet dat het zin had, maar ja, het viel wel heel... Het viel echt
1: door het onrecht, zeg maar. Ja, klopt. Ja, dat is net op de juiste manier om ze te zeggen.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Exact
1: ja. Dus ik heb die achter je, maar dus...
0: Ja, maar dat weet ik.
1: Ja.
0: Maar ik ben net zo... Ik ben oorzaak van maar die ben wat ontploppen tap. Maar ik ben net echt in de stemming nou. Ja, dat is...
1: Dat
0: komt wel binnen, denk
1: ik. Ja, dat komt bij de eiken heel goed binnen. Ja,
0: absoluut.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Ja. Dus...
0: Ik ben belangrijke dingen op de wereld, maar als je samen met die groep met elkaar bent, we zijn leuk bezig.
1: Ja, klopt.
0: Dat het zo rint, dat je alle vleden hier met 3-0, oké, dan ben je beter.
1: Ja.
0: Maar wij hier gewoon woemen 1-0,
1: ja.
0: En dat is.
1: Ja, klopt. Ja, dan komt hij bij je mij een beetje te hut binnen nou in één keer.
0: Ja.
1: Dus we gaan ervoor en de groeten aan de jongens. En we gaan er een week voor.
0: Bedankt.
1: En een week dan jaren we wel.
0: Goed, hou contact.
1: Ja, oké. Yo, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, welkom terug bij het twadde oeren van Spanburg Sport. En kreeg een hele mooie plaat van Lucas Graham, My 7 Years, and Ever Nothing Else Matters van Metallica.
1: Ja, klopt. Dat is een hele mooie plaat, Mark. Dus welkom bij de twadde oeren van Radio Spanburg Sport. Mooi Mark en Johannes. En wat doen we in de twaalf uur? Nou, rond kwartier uur treien, dan bel ik een mooie Tjolling Bergstra van VVI. Die moest gisteren tegen VV Heerenveen uit. Dus dan ben ik wel benieuwd naar jou als hun dat punt moment naar je gehuizen te. Nou, dan gaan we even opscouwen naar rond jou of jou in die buurten, want Oetske we net te pakken krijgen, die is verhinderd. Dus dat zal zelf even de korbel uitslagen vertellen. Dan gaan we even rond jou of jou een belje mooi Arjen Hoekstra van Sleert. Ja, die moest gisteren uit naar Waterpoort, boys. Ja, ben ik wel benieuwd hoe de geent is daar in het snits. Dan rond de kwartier voor Fjouweren in die buurten. Dan bel ik hem maar René. Dan praten we over DWP. Die moest gisteren zien Zwift. Fjouw zegt dat nou. Daar ben ik wel benieuwd naar als een won. He. Dus dat bent een mooi thuishouden. He. Dan praten we over Nijbik even. Rond het 10 of jou worden, dan bel ik hem maar Irma Lok. Dan praten we over Lemmer Ahoy. Ja, dat is 14, 15 en 16 mooi 2026. Dus in het mooie Lemmer. Dan wordt het derde heel groot feest. Komen de tongstje Vreed Sneun. Dus als de mensen niks te doen hebben, ik op naar Lemmer daar. Dan bellen we rond jouw 4 vind ik mijn GDD Sot. De mensen die roeien voor FNS. Dat is 15 en 16 mooie. Dus dan bellen we mooi Grains even. Die mensen komen uw Grains voor. Dus de jongelui. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Als een derde kleer voor zit. Daar mooi te roeien. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Voor een goede doel. En daarna bellen we met Peter Veldman van de Korpel Club van Harig. Dan praten we over de wedstrijd van Harig uit zijn Spannum. En dan praten we over Harig 12, hoe dat ging tussen Juster. Dus, en een soort leuke muziek op deze tour. Want nu zit Mark weer erachter. En Johannes zal even snel even de tussenstone even, even opschroeven. Dan zal ik die zo meteen even vertellen.
0: Ja, dus wij gaan eerst nog even via de mooie muziek. En eerst is een heel mooi Nederlands plaat van Dick Houtmaai, Stil in Mei.
1: Hier in Radio Spanbergspot, mooi Mark Visser.
0: En Johannes de Vries.

0: Ja, dat weer stil in mij van Dick Hout.
1: Ja, dat weer een hele mooie nummer van Dick Hout. Hier in Radio Spamberg Spot of Spamberg Spot. En dan gaan we even naar de tussenstand snel van de voetbalclubs hier in de Friske Maren en de Butnam. We gaan even naar FFS. Die moet Jota tussen VV Lemmer en de staat het 2-0. Dan gaan we even naar Renato. Die met Jota tussen de Blessed. Daar staat het 4-1. Dus die jongens die hebben wel nog om de punt mooi tussen te horen in het mooie Sint-Niek. Nou, dan hebben we Langwaardig met Jota uit naar de Kunderen. Daar heb ik de tussenstand even net. En dan gaan we even naar Blauw Huis tussen Sportclub Makkengeer. Nou, daar heb ik de tussenstand ik even net. Dan gaan we even naar Ingwidden. Die met Jota om 12 uur tussen AVV. Daar staat het 2-0. Dus Ingwidden even de hoorn, Olga de Mouwen even opstroepen. De punt mooi naar Tjilbert mooi te nemen. En dan gaan we even naar Gorredijk. Die met Jota tussen Reedswaard. Daar staat het 1-0. Dan gaan we naar Jubbegeer. Die met Jota tussen Havelte. Daar staat het 1-1. Dan gaan we even naar Meldaam. Die met Jota uit naar de Tienje. Daar staat het 3-2. Dus de Tienje die had ik de punt mooi tussen te horen. Dus dan jaren we rond nou ja, via horen wel hoe de gigant is. Dan praten we even met de voetbaltrainers en met de trainers en met de leiders. Hoe de gigant is, Joort.
0: Ja.
1: Dus, zo had onze radiocollega Orne van den Berg ik even bellen. Die zei, Johannes, kerst ik even de turbos geven erover. Iedereen die luistert, voor de buren links en rechts, voor de hele gemeente, de Friske Maren en de Butnam. Ja, dit is Upstairs, hier in Radio Spamberg Sport.
2: Radio Spannenburg. I still
3: carry you. Hallo luisteraars, ik ben Annette Robben van Upstairs. En onze nieuwe single, I Still Carry You, wordt de turboschijf bij Radio Spannenburg.

0: Ja, dat week een hele mooie turboschijven van Star-Up hier in Radio Spanbrugge Sport. Dan hebben we nog tof van Tjalling Bergstra van VVI, een hele goeie meeje.
1: Ja, goeie meeje.
0: Ja, dan hebben we even weer de vakantie weer gaan. Dan begint de voetbal weer.
1: Ja.
0: Dan moesten de jongens van de bak tussen VV Heerenveen.
1: Ja, juist om 3 uur moesten we daar een traapje en... Ja, nou ja, dat, uiteindelijk is dat net, voor u in ieder geval, net zo best slagen. Want ja, we hebben er maar 3 in verlengd. En ja, dat was eigenlijk ja, dat was echt zonde. Want dat was net, zeker net nodig. Ik denk dat we in de eerste helft echt wel bokmelissend waren. En ja, sprongen op dat moment een beetje slordig onder de kansen die we hier. Dus 0-0 bij rust. En na rust, ik denk zo rond de 24e minuut, denk ik, zoiets. Toen kregen wij een panel en die maakte Jarijn Doelsma. Dus dat weer 0-1 en eigenlijk begin de wedstrijd tot op dat moment volledig in handen. En ja, hebben we zelfs nog een kans gehad om op de 0-2 te maken. Maar dat vlag er net.
0: Hey.
1: Ja, toen joegen we eigenlijk de wedstrijd in 4 minuten joegen we fut. En ja, dat was echt zonde. Want ja, ik denk dat we daarmee de kans op direct kampioenschap, dat we dat, ja, dat hebben we nou wel een beetje verschieten, denk ik.
0: Ja.
1: Maar goed, we blijven ervoor vechten. Er is de wonder binnen de wereld nog net uit. Dus,
0: hey, daar is nog hoop, Tjallen.
1: Ja, natuurlijk. Nee, ik bedoel, de horen ploegen moet ik hun wedstrijden elke winnen.
0: Ja.
1: Alleen nog, ja, er is nou wel een gat. Dus, en dat is zonde. Want uiteindelijk is jong Warkum die verlengen juist Rick.
0: Ja, klopt.
1: Dus, ja, hier een goede slag, wat je kent. Maar dat hebben we net in. En dan moet ik reëel wijzen. Dan ben je er misschien nog net helemaal aan dag. Dus
0: hey.
1: Dat is dan met de realiteit. En, maar goed, we zullen er in ieder geval voor zorgen dat iedereen weer zo fit mogelijk krijgen en zo gemotiveerd mogelijk. En dan ja, slag het net in en dan hebben we altijd nog een competitie. En dan hebben we ervoor zorgen dat we dan op het top binnen.
0: Ja, klopt.
1: Dat is hier, Rick.
0: Ja.
1: Dus nee, er is voor u nog van alles te winnen. En ja, daar denk ik weer voor.
0: Dus en na je week om 11 trein, dan gaat de bal weer rond tussen Zeerobben.
1: Tussen Zeerobben, ja, zeker. Ja. Ja, en dat is echt wel een goede ploeg.
0: Ja.
1: Ik zie echt toch dat zij zich meer bemoeien zo'n met kampioenschap.
0: Ja.
1: Nou, dat is voor hun dan net zo. Maar nee, die hebben wel, zeker op de buten, zijn zij bijzonder vaardige spelers. Dus ja, nee, dan hebben wij een goedje wapen hier om tot een goed resultaat te komen.
0: Ja.
1: Maar goed, daar denk ik zeker een plan van mij te zien. En dan zullen we het horen, Wieke Sneuvel.
0: Ja, klopt. Nou, Johannes zal een voorspelling doen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Nou, 5-12
1: AM. 5-12?
0: Ja.
1: Ah, heerlijk.
0: Ja.
1: Geweldige wedstrijd, zo dat
0: ja, klopt. Ja. Dus ja, ik hier van de meek mooi Jelles Postma hoor gewoon. Nou, Jelles Postma die vond ik altijd een hartstikke mooi dat ik medaille de voorspellingen zo uit altijd.
1: Ja, prachtig hè.
0: Ja,
1: prachtig.
0: Ja,
1: ja, mooi.
0: Dus,
1: ja, ik heb Jet, een van de jongens die bij hem in de auto ziet, Jitse Lindeboom, die ging me al even wat Stuart. Dus
0: ja,
1: ja, nee, machtig mooi.
0: Ja. Ja,
1: voor die man, ik echt een avontuur, jongens. Het is helemaal geweldig. Het leeft enorm bij VV.
0: Ja.
1: En ze doen er echt van alles om. Er is een busje, maar jongens, is er al heel Nederland flying om overal vaantjes uit te delen van TV.
0: Ja.
1: En ja, ze hebben gewoon hartstikke leuke acties.
0: Ja.
1: Ik hoop echt dat slagt. Maar dat zou natuurlijk van zijn liedje Dwarkes, zou dat natuurlijk helemaal geweldig wezen als die wedstrijd spelen. Maar dat
0: zou hartstikke mooi wezen.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Ja,
1: dat is geweldig.
0: Ja, wij hebben de tv hier in ons stand, dus we volgen al mooi hier in de studio.
1: Ja, leuk.
0: Ja,
1: leuk.
0: Dus nou, ik ben benieuwd nooit. Dus als het terug gaat, dan is de jeugd gewoon nog mooi. Dan is Jitske Huizen de kleur voor.
1: Ja, dan wel. Ja, ja. Dan is Jitske Huizen te lief, denk ik.
0: Ja, dan is het helemaal te lief. Dus, het zou leuk zijn dat VVI 2 dat een mooie trog heeft. Dus dan moet ik dan maar Jelles ook even de voorspellingen doen.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut. Dat
0: ja,
1: zeker wel.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat zou hartstikke mooi zijn.
0: Dus nou, dan praten we na een week snel weer even over, Tjallen.
1: Dat doen we.
0: Oké. Okay. Yo.
1: Hey.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Ja, dan scoren we deze muziek even aan de kant, Mark.
1: Ja, Alpha Phil Forever Young, inderdaad. En daarvoor ik nog twee hele mooie platen, namelijk No Surrender van Kane en In Your Arms van Chef Special.
0: Ja, klopt. Dan hebben we Arjen aan de telefoon. Daar praten we even over Sleet. Die moest juster tussen zijn waterpoort behoizen. Heel goeie mee.
2: Hey, goeie mee.
0: Ja, want de mooie vakantie is voorbij. Dus de jongens moesten weer voetballen.
2: Ja, ja. Van die kan vrij wees. Dus dan konden we aan de bak tussen zijn waterpoort behoizen.
0: Ja, klopt. De jongens zullen fit genoeg bij je bij Sleet. Arjen?
2: Ja, we hebben hier in principe voltalige selectie. Hier alleen nog één speler die wie mijn vakantie wist. En die is sneurt om we hebben omkom. Dus die kon net spelen. Maar voor de rest, wie waren compleet, hè?
0: Ja, zeker. Dus als ik zo zag, dan heb je wel mooie dingen daar in Sleet.
2: Ja, ja. Ja, wie echt een toetje in overwinning. We hebben de eerste helft echt 8 kansen gehad en niks verdiend. Maar toch weer de rust aan 0-0. Toen maken we vrij snel in de tweede helft in 53e minuut maken we 1-0. En in de tweede helft hebben we nog wel wat kansen gehad. 12 draaien. En wij ook nog 12 draaien. En dan maken we 3 uit. Dus dat was hartstikke best.
0: Ja.
2: En dat wie ik wel voor wat terecht. Ja. Wij winnen echt 90 minuten echt de bovenliggende partij. Alleen bij een 1-0 voorsprong, dan weet je het eigenlijk nooit. Hè. De bal kan niet goed vallen voor hun uit de standaard situatie, wat dan ik maar. Dus het weer nog wel eventjes, soms wel eens eventjes billen knijpen, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar we hebben gelukkig goede streeploeken kennen. Dus we mooi volgende week in de laatste wedstrijd uit naar de Marm.
0: Ja, nou.
2: En proberen om om daar ook een goed resultaat te hebben. En misschien kunnen we een periode pakken en dan geven we na competitie spelen. Maar we dachten ik naar mooi voor het kampioenschap, dus maar dat is extra. Nee, ja. We moeten gewoon eerst proberen om te winnen. Dat is de eerste opdracht. En dan zie je vanzelf wel wat er van komt.
0: Ja, klopt. Dus komen de sneur naar Tsinnok. Dus ik hier met Johan Fabrik maar praten.
2: Ja.
0: Ja, ik ben van Nokik, dus ik met Nokik steun ik. Hij zoont de voorspelling weer te traitwaar.
2: Draai het waar van ook. Ja. Nou, dat is een hele rare voorspelling, Jan. Dat hebben we het nou eens even op.
0: Ja, dat is jammer. Ja, zo jammer, hè?
2: Ja, hier kan je toch echt heen zitten. Dat is wel jammer.
0: Ja, dat hier verwachten dat ik versleerd dong.
2: Ja, tuurlijk. Stel dat je sleert je een goed resultaat hebt, dan wordt er geschiedenis geschreven.
0: Ja, klopt. Ja, dus... Nou,
2: laat het eerlijk wijzen. Dat mogen we vol van gaan.
0: Ja, dus kom maar dus nu ben ik toch in orde, maar dan wil ik toch even zien hoe dat gaat, hè.
2: Nou, dan zie ik je met
0: mijn
2: koor even op,
0: oké? Dan zie ik wel koor wel even op, dus
2: prachtig.
0: Ja, dus,
2: nee, maar we moeten gewoon zien, hè. We hebben niks en alles wat we winnen kennen, dat is mooi om. Maar we zijn er nog zat dichtbij, dus we gaan er vol voor.
0: Ja, je mag gaan gewoon voor en we zullen wel hoe dat komt. Dus het zou mooi wijzen dat je mooi de periode winnen en de kampioen, hè?
2: Ja, dat zou heel mooi zijn, maar dat is extra.
0: Ja,
2: dus, we beginnen in eerste instantie voor de winst.
0: Ja.
2: En dat hebben we juist terugdiend. En als we dat altijd winnen, dan zullen we wat we krijgen. Dat.
0: Ja, dus...
2: We moeten een soort supporters erbij. Hè. Dus ik roep iedereen op u te sleet en omstreken om u te steunen.
0: Ja,
2: dus het is echt mooi wijzen dat er een bult mensen op komen.
0: Dus alle mensen uit de domkrieten van Gastland, die moeten op naar Oude Marm en een mooie wedstrijd zien.
2: Absoluut, dat zou mooi wijzen.
0: Ja, ja. Dus Jerk Olger op achtergrond, Olger meesken, dus die mag wel even schreeuwen.
2: Ja, die moet even schreeuwen, no? Want we hebben alle support nodig.
0: Ja, klopt.
2: We moeten maar sleet even een mooi resultaat bij zetten.
0: Ja, dus dan jaren we naar je weken snel wel hoe het gaat is, Arjen.
2: Hartstikke best, we hebben alweer even contact.
0: Oké, yo.
2: Hoi.

0: Ja, een hele mooie plaat van Danny Vera, mooie rollercoaster.
1: Ja, dan gaan we even naar Sint-Johannesgeer. Dan hebben we René onder de telefoon een hele goeie mee.
2: Goeie mee, ja.
1: Want je moest gisteren tussen om jouw trein zijn Zwift 64.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Ja.
2: Yes.
1: Ja, wat heeft me trode week getraind met de heren?
2: Sorry?
1: Je hebt trode week getraind voor de tijd voor sneeuwen.
2: Ja, we hebben wel richting deze wedstrijd wat tactische trainingjes gehad inderdaad. Klopt.
1: Ja. Ja, klopt.
2: Dus, maar goed, uiteindelijk Zwift toch wel een beetje een concurrent van u zien in de onderste regionen.
1: Ja.
2: Dus wie ook maar één ding wat telt en dat die winnen morgen en hoe, dat maakt het dan eigenlijk net zo vol uit. Maar
1: nee.
2: Ja goed, gisteren kwam er 1-0 achter. De eerste helft die zeer matig van u. We jongens die ding wat te weinig, we moesten wat meer in de duels. Nou, het waren helft pakken, ze dat gelukkig ook goed op. En uiteindelijk binnen we een taai. Jullie zijn er hartstikke blij mee.
1: Ja.
2: Want we konden de punten wel gebruiken.
1: Ja, klopt. De punten die zijn even belangrijk bij Jemme.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, dus, ja. Dus en na je week, dan ben je uit naar je IVC, het is in Drielst.
2: Ja, ik ben bezig met een goede reeks, dus dat wordt een lastige wedstrijd,
1: ja.
2: Verwacht ik.
1: Ja,
2: ja.
1: Nou,
2: maar goed, misschien kunnen we verrassen, je weet het net. We kunnen daar stonken de best voor daar in ieder geval.
1: Ja, klopt. De bal is rond en jouw vertrouwen, dan is de wedstrijd. Ik verwacht je Jemme, nou, 12 jouw of Jem.
2: Laten we het hopen.
1: Ja, je kan maar achter de bal komen, hè? Dus,
2: ja, zo is het.
1: Ja.
2: Ja, het zit allemaal dicht op elkaar, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
2: Kampioenschap, daar valt mij even in Holland nog 4 ploegen om bij.
1: Ja.
2: En zij is onderin eigenlijk ik.
1: Ja, dat is al wat Belk niet meer altijd, hè?
2: Super spannend,
1: ja,
2: dit
1: hoor. Ja, klopt.
2: Ja. Ja, ik zie de juist nog bij een aantal jongens. Van, nou, vies het nou wel leuk, zei hij daar als trainer, zie wat op die bank zit. Want...
1: Ja.
2: Hij zei, ik kan me eens voorstellen, het is elke keer zo spannend. Ik zei, ja, ik heb dit seizoen eigenlijk nog net een lekker ontspannend potje voetbal zitten. Dus Jens is maar.
1: Nee, het is altijd nog wat, die ene keer goed en de andere keer weer net. Dus
2: je doet altijd spannend.
1: Ja, het is altijd spannend, René.
2: Ja.
1: Ja, dus we gaan ervoor en de jongens kom op, we gaan ervoor.
2: Ja, ik ga maar daar. Kom goed.
1: Oké, okay, nou dan jaren we na een week wel hoe de gegend is.
2: Is goed.
1: Oké, okay, hoi.
2: Oké, okay, bedankt. Hoi.

0: Radio Spannenburg, sportuitslagen.
1: Ja, wij gingen via de mooie sportuitslagen van de korfbal om dit oeren oud te schieten. En daarna hebben we natuurlijk nog het korfbalprogramma van volgende week. En volgend oeren bellen we nog maar harig. Dus die uitslagen komen wat wetter.
2: Ja, klopt.
1: Maar eerst hebben we de rest ook. Hè. We beginnen met Olympia Ien, Tjen Jouren Ien. Het is der Jochentjen Zegtjen voor Jouren willen. Dus die nemen de punten mooi naar Husta.
2: Ja, dat is netjes.
1: Ja, ja, klopt. En DTG Ien, die had ik een mooie wedstrijd spelen. Die moest Tjen Rintjo Ien en het maar Sjantjen Tretjen woen.
2: Dat is netjes.
1: Ja, ja. En Lemmer 2 die speelt Tjen Jouren Treien, Juster. En het is der best wel spannend worden, maar Fjetjen Tretjen voor Lemmer. De Hoeve Ien die moest Tjen Lemmer Ien uit, dus bij Lemmer thuis. En de Hoeve had de punten mooi om, maar Jochentjen Saan.
2: Ja, dat is wel jammer, hè, voor Lemmer.
1: Ja, dat is voor Lemmer inderdaad wel heel jammer. Maar Heerenveen Ien die moest ik uit naar Victim Ien. Die het wel woen, maar Jochentjen Fjetjen. En Heerenveen 2 die had ik de punten mooi naar huis om, die moest Tjen Nick 2 en wel weer een spannende wedstrijd, maar 18 Sjantjen.
2: Ja, dat is hartstikke netjes. Dus dan gaan we even naar het programma van de week van 16 mooie voorlezen. Dan gaan we even naar Jouweren 2, die met om 1 uur Tjen de Walden 5. Dan gaan we even naar Jouweren 1, die met om 11 uur Tjen Olympia. Dan gaan we even naar DTG, die met na de week om 11 uur Tjen Lintjo. Dus dat punt maar mooi naar naar Wikelta.
1: Ja, succes, zeker.
2: Ja. Dan gaan we even naar de korfbalclub van Lemmer. Die moet nijbeek om 8 uur op 11 mei Tjen Doinem. Dan gaan we even naar Lemmer 2. Die moet nijbeek om 11.12 Tjen Jouweren Treien. Dus dat is een mooie tijd om sponspartiet te korfballen. Dan gaan we even naar Heerenveen 2. Die moet om 12 uur Tjen Nick 2. Dan gaan we even naar Heerenveen 1. Die moet om 11 uur Tjen Victim 1. Dus dat punt maar mooi thuis horen in het mooie Heerenveen. Dat weer de korfbalprogramma. En rond de na 11:00 en dan bel ik met Peter Veldman. Dan praten we dan over harig Tjen Sponnem, Mark.
1: Ja, en als we naar de kok joggen, dan joggen we dat het alweer bijna dus fjouwroer is. En tiert is voor het nijs en daarna het laatste en het tredde oeren van Spanburg Sport. En ja, zometeen zullen we nog even wat we al in het laatste oeren doch. Maar eerst nog een laatste praat. Die is van John Newman, My Love Me Again.
2: Tot nooit nice van fjouwere oeren.
1: Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Spannenburg Sport met Johannes de Vries en Mark Visser.

0: Ja, een hele goeie mee. Welkom bij de lijsttoeren van Spanburg Sport op het zeer mooie 2026. En wat hebben we in deze lijsttoeren van Radio Spanburg Sport? Nou, rond 10 uur of jouw, dan bel ik met Irma Lok. Dan praten we even over Lemmer Ahoy. Dat is 14, 15 en 16 mooie. Dus een grote feest daar op een mooie Lemmer bij de Lemste Boy, om zo te zeggen. En dan bellen we even met de voetbaltrainers. Maar de leiders even hoe de geënt is. Joert met de wedstrijden. Dus dan geven we even Jelf even. Bel je met GDD Sot. Ja, die roeien voor FRS. Dat is 15 en 16 mooie. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Als de mensen de Grijns wil dat hun kleren voor binnen. Voor komende vreed en sneuren. Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar. En dood dan, Mark.
1: Ja, zeker. Ik wil er benieuwd naar. Maar ja, we zullen het Sasje en natuurlijk ik nog wat mooie muziek tussen het hoor. Ja, en we nog een reisquiz.
0: En we bellen met Peter Veldman van Harig ik nog.
1: Ja, dat ja. Ik net veert natuurlijk.
0: En we hebben nog de voetbalprogramma van Sneus en de Snoois nog. Dus een boordevolle oerken nog hier in Spanburg Sport.
1: Ja, en eerst gaan wij weer verder met een heel mooie praat van Cressip, namelijk My Sweet Goodbyes.

0: Ja, dat wik een hele mooie plaat, Mark.
1: Ja, klopt inderdaad. Wie No Mercy van de Raccoon.
0: Dan hebben we een telefoon Irma Lok. Dan praten we even over Lemmer Ahoy. Een hele goeie mee.
2: Ja, goeie mee.
0: Ja, dan komen de tongens die vreet en sneu. Dan geven we mooie platten voor daarop de Lemste Boy.
2: Ja,
0: 64
2: scootjes in de baai, dat
0: wordt
2: mooi spektakel
0: weer. Ja, zeker. En hoe laat begint het zo'n scootjes week of weken?
2: De start is volgens mij om
0: 10
2: uur. De eerste start. En, want die gaan in verschillende klassen zitten. Eerst klas 1. En dan die zit nog weer in lietse groepjes verdeeld, omdat er ons volle dag liet op start binnen. En elk uur is er dan weer een nieuwe klasse, dus klasse 2 en klasse 3. En dan midden gaan ze nog een keer.
0: Ja, dus de mensen kunnen gewoon elke dag van tongstje tot en met sneeuw daarheen.
2: Absoluut, ja.
0: Ja.
2: De hele dag de schilderij.
0: Ja.
2: Dus, dat is van alles te zien.
0: Ja, en dat is alleen nog van de IFKS scootjes, hè?
2: Het is IFKS en SKS.
0: Oké, okay. Dus de Lemste scootje die doet ook mooi.
2: Het Lemste scootje doet ook mooi, ja.
0: Ja.
2: Het hele venster en het jouwster, ja, dus de toppers van de SKS ben er zeker ook bij.
0: Aha.
2: Die zit in klasse 1 te geren met de A-klasse van de IFKS, dus dat is een hele mooie strijd onderling. Hè.
0: Ja, klopt. Dus nou, dan hebben we gewoon als Lemmer nummer 1 doen, of net?
2: De beste zullen het winnen, we zullen het wel.
0: Ja, dus ik hoop dat er een heel mooi waar is daar op mooi Lemmer. Dus ik verwacht je wel een knap waar, een mooie, mooi win. Dus,
2: ja, het staat bij het nootje over, komt er zeker toch wel een mooi winstje. Vreet met het nou gewoon helje, want anders weet ik net dat het maas wel wat wordt. Maar we shot wel, we shot per dag en we shot per wedstrijd. En we maken er gewoon het moois van.
0: Ja, dus ik zou zeggen, nou, een soort succes komen de tongens die vreet en steun mooi Lemmer Ahoy. En tot ja, dan jij wel de uitslagen wel komen de snoeien dan weer.
2: Ja, hartstikke goed,
0: dat wel. Oké, nou,
2: die fan had, die komt lekker naar de Lemmer.
0: Ja, dus ik zou zeggen, net stennen maar daarheen op naar het mooie Lemmer. En daar is ook al gare activiteiten in het centrum van Lemmer.
2: Ja, ik nog.
0: Ja, ja, ik nog. Dus, nou, hartstikke bedankt, Irma. En we horen wel contact.
2: Doe we dat.
0: Oké, hoi.
2: Hoi.

0: Ja, dat week een hele mooie plaat van Veldhuis en Kemper.
1: Mooi, ik wou dat ik jou was. Inderdaad, een hele mooie plaat.
0: Ja, dan geven we even naar VVL Lemmer. Die moest Jood om 12 uur zijn FFS. Dan heb ik aan de telefoon Daan Vermeulen. Een hele goede mee.
2: Een hele goede middag, Jannes.
0: Ja, want de jongens, die zijn al fit genoeg bij Jemme.
2: Ja, we hebben zelfs een paar terug van blessure. Dus het was wel hoopvol. Natuurlijk ook niet gelijk starten vandaag, maar in ieder geval op de bank mee. Dus we hadden in dat opzicht een fitte selectie vandaag.
0: Ja.
2: Maar ja, het is maar de hoop dat je dan ook dat door kan trekken in de wedstrijd natuurlijk. En dat je die jongens ook nog weer goed in kan zetten in de tweede helft of de eerste helft als ze in moeten vallen.
0: Ja.
2: En het was een wedstrijd waarvan wij uiteindelijk hoopten nog wat puntjes te kunnen sprokkelen voor een verhoging in de ranglijst.
0: Ja.
2: Dat we in ieder geval nog weer boven FVS zouden eindigen. Want die staan nu momenteel 2 punten boven ons. Dus het idee was als we deze winnen en dan volgende week de laatste tegen de Kunderen.
0: Ja.
2: Dat je dan nog weer een randje middenboot meevoetbalt, zeg maar. Dat zou wel mooi zijn voor het allerlaatste seizoen. Nou, ik zal gelijk wel even de deur in huis vallen. Er is niet heel veel moois aan te maken. Uiteindelijk hebben we vandaag de wedstrijd helaas met 4-0 verloren.
0: Bliksemkaters.
2: Is een uitslag die ik zelf ook niet had verwacht, eerlijk gezegd. Ik had er wel iets meer van verwacht. Vooral omdat het de tegenstander was. Eigenlijk de hele wedstrijd wel door. Waar je gewoon goed tegen kon voetballen. Het was niet een hoogspringer, zeg maar. Het was een wedstrijd waarvan ik echt wel had verwacht dat we 3 punten of in ieder geval een puntje mee zouden nemen. Ja, dan is 4-0 al een hele. Die komt hard binnen, zeg maar.
0: Ja, die komt heel hard binnen. En bij de jongens ik, of net?
2: Wat zei je? Sorry, ik hoorde het even.
0: Ik zou bij de jongens ik, komt hij heel hard binnen.
2: Ja, zeker weten. Dat is. Dat merk je aan de frustratie ook wel in de rust eigenlijk al. Het liep gewoon niet. Vanaf eigenlijk het eerste 10 minuten liep het gewoon niet. Dan herpak je jezelf toch nog wat. Alleen het probleem is, je maakt geen kansen af. En FVS op een gegeven moment ook. Ja, die waren niet per se een hele sterke ploeg of zo. Het was niet dat we het heel moeilijk hadden. We konden wel ons eigen spelletje spelen. Alleen we maakten niks af. En zij op een gegeven moment de eerste helft ook. En helemaal voor rust maakten ze 2-0. Want na de eerste 20 minuten kregen we 1-0 tegen.
0: Ja.
2: Dan vlak voor rust de 2-0. Ja, dat waren eigenlijk allemaal gewoon. Ja, hele simpele doelpunten voor FFS. En waar wij echt gewoon een fout maken op dat moment. En dan zijn we niet scherp genoeg. En dan hoop je in de tweede helft dat je enigszins nog jezelf kan herpakken. Nou, de eerste 10 minuten knallen we gelijk bovenop.
0: Ja.
2: Nou, toen had ik de hoop van, nou ja, als je nu de 2-1 maakt, dan ga je er weer in geloven. Alleen, dan maakt de tegenstander 3-0. En dan merk je, dan gaan de kopjes hangen. En dan wordt het heel lastig. Dan ga je nog wat wisselen om te hopen dat je de boel nog open kan breken. Maar dan is het eigenlijk. Ja, het is eigenlijk al gebeurd, zeg maar.
0: Ja, klopt.
2: Oh, jammer.
0: Ja, dat is jammer. Dus na je week, dan ben je met thuis. Het zijn de Kunderen.
2: De allerlaatste, Johannes.
0: Ja, de allerlaatste wedstrijd van VV Lemmer. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Het is ik ga er met een dubbel gevoel naar het complex aankomende zondag. Het is echt heel bijzonder. Het is, gewoon zo lang dat we met z'n allen hebben mogen doen, dat ik nu 2 jaar je leider heb mogen zijn, vind ik sowieso al vind ik echt een eer.
0: Ja.
2: En dat het dan volgende week de laatste is, dat hakt er wel in. En dat weet ik zeker, dat gaat er bij de jongens ook in hakken. Ik hoop dat ze de focus erbij kunnen houden.
0: Ja.
2: Maar voor heel veel jongens is het een club waar ze opgegroeid zijn, waar ze hun vrienden hebben gemaakt, waar ze vanaf hun 4e al voetballen.
0: Klopt.
2: Ja, en dat, je kan niet zeggen dat dat niet mee gaat spelen volgende week. Dus ik hoop erop dat we mooi de laatste wedstrijd ook de 3 punten thuis kunnen houden. Maar na vandaag moet ik er wel bij zeggen dat we ook echt alles moeten geven met z'n allen. Om het ook voor elkaar te krijgen.
0: Ja, dus ik zus de voorspelling. Ja, Johannes doet altijd een mooie voorspelling met hij.
2: Ja.
0: Nou.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: 4-12
2: VM. 4-12, oké.
0: Ja.
2: Nou ja. Ik hoop het. Het is wel mooi dat je het in ieder geval een beetje in het midden laat nog. Dat de tegenstander ook wat kan scoren.
0: Ja.
2: En dan hou ik hem op een. Op een 2-1. Als we een beetje hetzelfde spel als vandaag gaan voetballen, dan ben ik daar al hartstikke blij mee.
0: Ja, dan is mooi de punt in een mooie lemmer. Dus wie hier zien op tv over CVVO en de fusie met VV Lemmer. Ja, de beste mensen die hun hier de subsidie erin hun mis.
2: Ja, het is. Ik stond perplex, Johannes. Ik had nog niet door dat het in de uitzending kwam. Dus ik zag het live op het moment dat het gebeurde.
0: Ja.
2: Maar het is. Wat kan je ervan zeggen? Het meest bizarre vind ik eigenlijk persoonlijk. En dat vind ik echt. dat je, er zijn spelregels over hoe je zo'n bedrag uitdeelt. Je staat gewoon op groen, alles staat klaar.
0: Ja.
2: En dan door een fout gaan ze loten. En dan ben je het geld kwijt. En dat vind ik wel echt, dat vind ik echt heel erg bezwaarlijk. En ja, uiteindelijk kan je er niet veel meer tegen doen. Als zo'n beslissing door het Rijk wordt gemaakt, ja, dan heb je er maar naar te luisteren. Daar kan je waarschijnlijk niet zoveel meer aan doen. Alleen ja, het is wel 4 ton hè, waar je het over hebt. En dat is wel geld waar, waar echt veel aan mee gedaan zou worden. Met de complexen, met het renoveren van alles. Het bouwen van extra accommodaties aan het huidige accommodatie vast, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus ja, het is, dat vind ik echt wel beschamend dat het zo heeft kunnen lopen. En dat, het is wat het is.
0: Ja.
2: Uiteindelijk moeten we met eigen middelen gaan doen met z'n allen.
0: Klopt.
2: En ik hoop dat we daarom ook in de Lemmer genoeg mensen op kunnen trommelen om een steentje bij te dragen daarin. Maar ja, het is wel heel zuur.
0: Ja, dus dan hebben we morgen pet even bij alle mensen bij de door langs.
2: Ja, misschien wel. Misschien moet ik maar met de collectebus rond gaan lopen.
0: Ja, klopt. Ja. Help CVVO en Lemmer om goed te steunen.
2: Ja, ja, nou, het is in ieder geval, dat is wel een beetje aangedikt. Dan vond ik in het stukje ook wel, ze hebben ook benadrukt van de week nog, de visie gaat hoe dan ook door.
0: Ja.
2: Alleen ja, we moeten nu iets meer rekening houden met bepaalde zaken waar wij in eerste instantie dachten dat het gewoon vanzelfsprekend was. Ja, dus het gaat iets meer, het wordt allemaal wat anders dan we in eerste instantie dachten.
0: Ja.
2: Maar dat die fusie doorgaat, dat is in ieder geval een feit.
0: Ja.
2: En van de week zijn de stemmingen begonnen aan beide clubs voor voor het nieuwe logo en de nieuwe clubkleuren.
0: Ja, klopt.
2: Dus,
0: en voor de
2: kleding.
0: En voor de kleding, ik.
2: Ja, voor de kleding, ja, natuurlijk. En er zit zoveel werk in, Johannes. En de mensen die daar elke week, ik weet mensen die daar dichtbij zitten, hoeveel werk die erin steken elke week, dat is echt wel bewonderingswaardig. En hopelijk dat het allemaal goed gaat komen. Ik heb er ook een goed gevoel bij, maar er zijn wel nu wat dingetjes waar je wel eventjes met z'n allen wat aan moet gaan doen, zeg maar.
0: Ja, klopt. Dus wij gaan ervoor en gewoon de kop ervoor. En met de VVLM, Rick, en met CVVO, ik. De kop ervoor en we gaan ervoor een mooie club, een mooie Lemmer.
2: Nou, dat is één ding wat zeker is. En, maar eerst nog even wat we nu hebben, mooi afsluiten. En ik hoop ik daar volgende week, als ik jou aan de lijn krijg, dat ik dan mag zeggen, die laatste 3 punten, die hebben we ook naar thuis gehouden.
0: Ja, hey, en dat is een hele mooie spraak. En wat zou het meneer Burgers zal eten? De mond zal koekjes eten.
2: Ja, precies.
0: Hey,
2: ik zal de week nog even aan hem vragen.
0: Ja, dan vreeg je maar even. Kom goed. Yo.
2: Hey, bedankt.
0: Ja.
2: Fijne uitzending nog.
0: Ja, dankjewel. Hoi. Nou, we gaan weer even naar de volgende nummer, Mark.
1: Ja, de volgende is een hele mooie praat van Kensington My Streets.

0: Dan gaan we even naar de telefoon. Dan ga ik even in het Nederlands. Dan hebben we Mika aan de telefoon van GDD Sot. Uit Groningen. Een hele goede middag.
1: Dankjewel, jij ook een goede middag.
0: Ja, dus we gaan even praten over 15 en 16 mei. Dan gaan jullie roeien in Friesland voor FNS.
1: Klopt, we gaan de Elfstedentocht roeien, maar liefst 210 kilometer. Voor FNS Nederland inderdaad.
0: Ja, klopt. Dat is een FNS voor dat iemand ziek is, hè?
1: Klopt. Iemand uit onze spuut die leidt eraan. Een FNS is een functionele neurologische stoornis, waarbij de hersenen signalen niet goed doorgeven aan het lichaam. En dit kan leiden tot verlammingen, aanvallen, et cetera. En de impact is super groot. Alleen is er alleen heel erg weinig over bekend. En dat is waarom wij ons hiervoor inzetten, voor meer onderzoek. En daarvoor halen we het geld op.
0: Ja, dus in de winter had Alex Schilstra ook voor FNS voor schaatsen in Balk.
1: Klopt, dat wij zijn ook in contact gekomen met Alex, oprichter inderdaad van Ellen in Actie voor FNS. En hij heeft heel veel ervaring met het organiseren van zulke evenementen. En daarom helpt hij ons ook om deze actie veel groter te maken. En dit keer inderdaad geen schaatsen, maar roeien.
0: Ja, roeien. Dus, hebben jullie er wel mee geoefend met het roeien?
1: Jazeker. We zijn al 5 maanden lang aan het trainen. Elke week zowel in de boot als op roeiapparaten en in de sportschool. Dus wij zijn meer dan fit om dit avontuur aan te gaan.
0: Dus jullie gaan ervoor. En hoe laat starten jullie, als ik maar vraag, Mika?
1: Ja, op 15 mei, dat is vrijdag, starten we rond 8:30. We zijn een van de laatste boten.
0: Ja.
1: En dan zullen we naar verwachting dus op 16 mei, zaterdag, ook weer een beetje rond die tijd binnenkomen. Want het moet wel allemaal binnen 24 uur geroeid worden.
0: Ja, klopt. Dus 24 uur gaan jullie gewoon roeien. En in Balken hebben hun heel wat moois bedacht, hè?
1: Klopt, ja. Dat is ook mede door Alex inderdaad georganiseerd. Dus ja, dat wordt super mooi.
0: Ja, en dat is als het heel mooi weer is, dan komt de zon daar ook boven. En daar is ook een iemand die zingt daar. Dat is Pieter Wilkens.
1: Dat weet ik dan weer niet. Dat heb ik weer wat geleerd. Maar inderdaad, er is een kans om ook mee te varen met onze boot. Dat wordt door Alex geregeld. Dus dan krijg je de kans om met zonsopgang, verzorgd ontbijt en live muziek ons aan te moedigen en naar ons te kijken over het Slotermeer. Dus ik zou zeker aanraden om een kijkje te nemen op de website van Alex.
0: Ja, klopt.
1: Een mooie ervaring, lijkt me.
0: Ja, dus de mooiste plekjes zijn hier in Balken door de Luts heen. En de Wilde Merk, dat is ook heel mooi. En, richting Warns, Tavoren en Hinderlopen, die kant is ook heel mooi.
1: Ja, ik kijk er helemaal naar uit.
0: Ja, dus ik zou zeggen, 15 en 16 mei, toi, Mieke. En we gaan ervoor.
1: Heel erg bedankt.
0: En als er wat nieuws is, dan bellen we volgende week zondag weer even jou even op.
1: Dat is helemaal goed. En dan zou ik nog even willen zeggen dat mensen natuurlijk lekker kunnen doneren. Dus via onze Instagram van GDD Zot of via de website van Ellen in Actie voor FNS. Om zoveel mogelijk geld op te halen.
0: Dus mensen gewoon doneren voor FNS. En, dat is voor een hele goede doel. Hartstikke bedankt voor jouw interview. En we houden contact.
1: Helemaal goed. Fijne dag.
0: Oké, u ook. Hoi.
1: Doeg.

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Guus Meeuwis en Het is een Nacht hier in Radio Spomberg Spot. Of net, Mark?
1: Ja, inderdaad, een hele mooie plaat, mooi Nederlands talen.
0: En dan hebben we Peter Veldman aan het telefoon. Een hele goeie meeje.
2: Goeie meeje, Jannes.
0: Dan praten we eerst even over de wedstrijd van Haarigtwaarts in Okobistrije.
2: Yes.
0: Nou ja, een mooie tussenderby, of derby bedoel ik. Dus nou, als ik zou zeggen. Ja, tussenwedstrijd om samen te zitten. En een soort mensen. Een soort mensen bij de lijn of zo is het nog. Cool better.
2: Ja, zeker. Nee, het is gezellig er ook op het korrelshotje. Het is mooi waar. Hè? Ja. Dus het is een per week alleen dat we spelen hier. Dus de meeste mensen hier in het alleen maar zin om een wedstrijdje te beginnen. Dus het is weer gezellig er ook.
0: Ja, klopt. Als ik zou zeggen naar de stand, dan. Ja, krijg de punten over kant uit, hè?
2: Ja, nou, een beeld van de hele wedstrijd wie is wel dat wij met twaalf moeite hier om doelpunten te matchen. En ja, dan weet je het tegenstander dat het wat lastig wordt. Hè. Zij hier nooit de hele wedstrijd wel een beetje de overhand in het aantal pogingen. En nou, ik bij hun voel die lastig. Hè. Dus in die zin blauwen we steeds wel een beetje onhaken. En op een gegeven moment in de tweede helft, vooral begin tweede helft, wie heel goed. Hè, toen vonden de doelpunten even makkelijker. En toen kwamen we weer geliek. Op Tolen waren ik weer geliek.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, nou, we hebben het momentum wel een beetje. Alleen nog, vanuit dat moment kreeg het als net meer voor mijn koor. En toen vond de bal bij Oko de wol in die de hele wedstrijd ze maar net vond. Ja, en toen wie het gatje toch redelijk snel was slijnt. En toen. Ja, moesten we helaas toch eens meerdere erkennen in Oko. Hè. Maar ja, het werken alleen nog wat ongelukkig in de afronding. Dus daar zullen we na je week wel wat
0: onderaan.
2: Ja, klopt. Ja, met de wetter dan.
0: Het 14-20, dus de punten die is bij Oko Bistrije. Dus dan geven we even naar je harige Ian. Die moest gisteren om jou of jou eens in spannen. Een bekende ploeg voor je.
2: Absoluut.
0: Zoals het altijd, we moeten die ploeg allemaal uitzien.
2: Sinds dat ik trainer ben bij Haarig en over het tweede seizoen treffen we elke keer spannen mee. Dus die ploeg die heeft in die zin geen geheimen meer voor u. Alleen ik moet wel eerlijk zijn, Jan, dat het in dat wel een ploeg is die u slecht looit.
0: Ja.
2: En helemaal op het moment dat meerdere keren achter elkaar komt, dan wordt dat toch ik wel een beetje mentaal.
0: Ja.
2: Daar hebben we natuurlijk al om de week in de training hebben alles erom dient om dat in ieder geval te keren. Hè, dat het een keer uw kant op valt. En nou ja, daar heb ik alle vertrouwen in. En daar zeg ik wel naar uit. Hè. We begonnen heel goed onder de wedstrijd. Ik denk dat we binnen 10 minuten of zo echt wel op INSA is voorstoen. Dus ik denk, we rekken hier nou echt een keer mee houden. En we gaan er doorheen. Alleen echt, gingen we eerst de helft doen. Vonden ze bij u al iets moeilijker. En verdediging kregen we iets meer moeite. Alleen echt, toch vlak voor rust de boel weer op orde. Hè. We stonden maar 11 zo voor. He, dus in principe, voorsprong van 4 punten. Ik dacht, hebben we hier dezelfde doelstelling om richting de 12 doelpunten te gaan? Dus ik dacht, we hebben mooi op schema, Jelwijs. Alleen nog, wat er dan de tweede helft weer gebeurt, daar kan ik nog steeds niet echt een antwoord op. Dus ik heb miljoenen nog weer even van zitten om dat even te analyseren. Maar op een eerste orde manier vierde we in de tweede helft gewoon te korfbal. En weer wat ongelukkig in de oude-ronding. He, want die peerbaltjes, dan krijg ik het bol even invallen. Ja, dan wordt het wat makkelijker. Alleen nog. We kregen toch wat minder grip, verdedigend ik.
0: Ja.
2: Dan in zulke fases zal ik altijd zien dat de beslissingen van de scheidsrechter wel eens een keer de oren kant opvallen. En dat ken je in zo'n wedstrijd, hè, dus dat is helemaal niet erg. Alleen dat helpt dan op dat moment even net. Ja, en dan komt spannend steeds een stukje dichterbij. Hè, en gelukkig wist me af en toe wel mooi te scoren, maar toch had er steeds wel voorblunnen. En gelukkig voelt het uiteindelijk voelt het onze kant op. Hè, waar het vuurtje viertje. En wie in de laatste minuten, die wien toch wel. Weer zenuwslopend. En wat ik zei dan. Toch lukt het dus net om de hele wedstrijd het goede niveau van het eerste stukje van de eerste helft vol te houden. En dat het even goed toch weer een spannende wedstrijd. Dus ik hoop dat we daar in die zin maar weer van geleerd hebben. En in ieder geval hebben we misschien dat we wel van spannend binnen kunnen.
0: Ja.
2: Al is het heel moeizaam. Nou ja, laten we dat mooi nemen naar na je week. Want na je week treffen we ze weer.
0: Ja, klopt.
2: Dus de wedstrijd zit nog vers in ons geheugen. Dus ik denk dat het heel makkelijk is om van de weekend te benemen waarin nu ze verbeteringen lezen moeten. Nou ja, dus hebben we mooi met beginnen met trainen. En dan met de na je week weer kleerwijzen. Nou ja, en dat we die dan ik winnen, dan steken we er gewoon heel goed voor. En dan hebben we nou 3 wedstrijden spelen, 3 wond. En

0: Okobistraje.
1: Ja, ja. Dat klopt. Ja, die krijg ik dezelfde. Ja.
0: Dus ik verwacht je van Harig Twaken een volle map dat hij de punt mooi neemt naar Harig Twaken.
1: Dat zou heel lekker zijn. Ja. Ik ken de punten wel bruggen.
0: Ja, dus dan wachten we dan na een week snoeit mee wel hoe het gaat is, Peter.
1: Ja, best genoeg. Ik zit je hem vertellen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben maar uit nooit. Dus toi. Hey,
1: best genoeg.
0: Yo.
1: Goeie nog.
0: Hoi.
1: Yo, hoi.

0: Ja, dat weekend helemaal op plaats van de Golden Earring, Mark.
1: Ja, maar my When the Lady Smiles.
0: Dan hebben we nog een telefoon Remco Faber van Langwaar. Een hele goeie meeje.
2: Nou, een goeie, hele goeie jong.
0: Ja, goeie jong, ja, hoe is het mogelijk? Ja. Nee, maak het mij net zoveel uit, want je moest de Jota tussen de kunderen.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja. Dus, nou, als ik zo zeg, nou, die jongen zal er fit genoeg bij hem.
2: Ja, iedereen fit, ja, alles, jawel,
0: ja. Ja, dus, en als ik zo zeg naar de score, nou, dan heb je me won, maar 0-1.
2: Ja, tegen een schoonheidsprijsje, joh.
0: Nee,
2: maar,
0: nee.
2: Punten, dus denk je dat op. Ja, ja. Nee, het is die jongen doorheen. En ja, ze kunnen op zich wel best even in het voetbal in. Nou, en bij ons kwamen ze jongen gewoon echt net even ongejoed in weg gewoon. Dat ik ze de eerste wedstrijd van deze hele competitie, dat ik dacht van ja, dit gingen we net verchennen, maar we hebben een kleine penalty. En nou, uw topscorer Pieter, die shit hem bij de keeper had in de hand. Dus ja, dan. Dat jouwt ik niks dan. Nou ja, Kunde denkt dan dat het valt te heilen. Nou, dan weet je hoe dat giet.
0: Ja.
2: En toen de 80ste minuut, denk ik of zo. Nee, ja, die gaat de 84ste minuut. Toen kon de partij in de gauw hier niet zetten. Nou ja, dat is die 1-0. En
0: ja.
2: Dat is de bloem.
0: Dus
2: het einde.
0: Ja.
2: Maar wij draaien punten. In de A-competitie is nog steeds. Die hebben we in principe al. Maar
0: die
2: boosters zijn natuurlijk bij dat we het derde plekje daarvan krijgen.
0: Ja, klopt. Dus en na je wikken moet je me tussen lang en zwaar.
2: Ja, dan wordt er beslist wie treden en verder wordt.
0: Ja, dus ik verwacht je nou 4-12
2: in. Ja, dan zet ik hier nog 3-12 rus.
0: 3-12, dus
2: ja. Dat is een ik dreef. Wat helemaal ook alweer. En ik krijg ja, hoe ziet het? Ja, dat
0: ja.
2: Natuurlijk van de week hebben we net een heel soort traind. Want wij zijn in de jeugd puur op Gilden, mooie wedstrijd en vreed. Ging de 24 plus in op Gilden.
0: Ja.
2: Dus ja, dan. Dat merk ze gewoon, maar zo'n weekend. Maar ja, dat maakt het niks verder, 3 punten. En daar gaat het niet allemaal van. Dus, tevreden.
0: Tevreden. Dus dan op na je weekend, dan geven we ervoor. En ja, dan jaren we na je weekend staan wel hoe het gaat tussen Remco.
2: Ja, ze moeten wat meer naar die vrouwtjes. Dat is beter, Johannes.
0: Ja, en dan geven we even naar de vrouwtjes. Nou, hoe ging het daarmee?
2: Nou, we zijn verreed even in het busje, nooit genoeg geweest. En we zijn hoofdsponder, die moeten later in het bus heen moesten.
0: Ja.
2: En zo gezegd, zo gedaan. En nou ja, dat wierp zich hartstikke best. Nou, die heeft ons beter voetballen, de eerste stap op. In die Engeliek en hier ben we toen verlengd. En toen, toen kwam we Chen VVI. Zeker, ja. Weet je maar huis, nou, dat mag het niet. Maar die hebben we toen allebei naar voren. Hartstikke best, dik tevreden. Ja, die mooie super.
0: Ja.
2: Zo'n punten. Dus nee, dat is nemen we nog 12 maart. Dat is hartstikke best. Dat is hartstikke leuk.
0: Dat is hartstikke netjes voor de vrouwen.
2: Maar dan spelen ze bij, dus dat zet maar terug.
0: Ja, dus we gaan zo gewoon terug met de vrouwen. Dus,
2: dat hoop ik al. Ja, dus even zien hoe goed valt hier. Giet van Germ Huyten, maar ik weet het zelfs.
0: Ja, dus ja. En Germ giet nou even een mild dame, hè?
2: Ja, Germ giet nou mild dame. Wij krijgen goed als Joop de Braber.
0: Joop Braber, die ging naar Hielpen daar.
2: Of je dat naar Noorden niet tegenwoordig?
0: Heeft zin.
2: Wij krijgen die God, die komt hier, die hebben we vaker bij Langwaar wist. Dus ja.
0: Ook.
2: Die komt daar weer om.
0: Aha. Oh, dan jij dan het wel van vandaag.
2: Ja, ik zit een menje maar aan tafel. Even zien hoe het toch. Ja, zien dat ik het toch geen jaar neem, maar ook even zien.
0: Ja, dat is ervoor. Dat is gewoon mooi.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja, ja, ja, nou, de beste man van Langwaar.
2: Dit is een wolf.
0: Ja, klopt. Ja,
2: hartstikke leuk. Maar ja, het mooiste natuurlijk wel. Zoals jij nu vier dat we komen in dit seizoen. En als je van die weg.
0: Ja, en het is ook een heel mooie uitskooit van Germ Huytema.
2: Ja, natuurlijk. De competitie pakken is altijd leuk als trainer.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En dan heb je die vrouwen hier, daar heb ik gewoon respect voor. Hij is gewoon tot de voetbal van Kroor.
0: Ja. Dus,
2: ik zie hoeveel jeugd dat er nog bij is en hoeveel leven dat er nog in de club zit. En er is al die voetbal erbij, daar zit het Germ eigenlijk ik helemaal regel.
0: Ja. Ja, dat is.
2: Helemaal en dan we komen helemaal onderuit wel en dan voetbal je dit. Ja, dat is helemaal leuk. Ja,
0: ja dat is hartstikke netjes.
2: Die vrouwen die zijn best vriend.
0: Ja. Ja, dus nou een applaus voor Germ na je week. Even een goede applaus.
2: Ja, na je weekend en al die nakomendheid. Ja, we hebben hem al in een feestje van.
0: Ja.
2: Ik doe het zelf op.
0: Ja.
2: Dus, ja. In weekend vind ik zelf. Misschien
0: ja.
2: Wil ik nog een mooi spelen, Joed. Ja, want po, jongens.
0: Ja, dus zijn en dingen Renato, die het won, hè?
2: Ja, die is het kampioen.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja.
2: Oh, nee, dat is hartstikke super.
0: Ja, en ik weet net al hoe het is met VVI 12. Dus die...
2: Ja, ik weet niet hoe dat begint.
0: Nee.
2: Dat is jongpas dan?
0: Ja, dat is jongpas. Ik hoop dat hun teruggeven. Dat zou mooi wezen.
2: Dat zou wel even leuk wezen voor die man. Ze geven een uitje, you know?
0: Ja, klopt. Ja, dan geven we Alger naar Jitske Huizen
2: daar. Ja, maar jij moet ik eens even lang wakker komen. Ja. Dat
0: ja, ik zal even maar hier even over her. Kom we goed.
2: Dat geeft allemaal niet wel een belang en zwaar. Dat is hartstikke gezellig. Dat is de laatste wedstrijd thuis nog.
0: Ja, ik zal even maar hier van de jongens even over her. Kom we goed.
2: Ja, dan kan je wel even contact met me opnemen van de week. En dan komt dat regelen weer daar heel leuk.
0: Ja, oké. Okay. Nou,
2: ja, dat is een heel goed ding hoor, hier drieën af en dan een hele lovelijke snijding.
0: Ja, oké. Okay. Yo, hey.

0: Ja, we zakken deze muziek even aan de kant, hè? Abel en On The Voice.
1: Ja, een hele mooie plaat, maar helaas is het voorwerp bijna vier voeren, dus het einde van Spanburg Sport.
0: Ja, in principe wel. Dus dan ga ik even heel goed even naar de uitslagen vertellen wie de roller Jute voetbal heeft. VV Leemert moest Jute uit zijn FFS en het weer 4-0. Maar rust weer 2-0. Dus nou, FFS die het de punt mooi thuis. Dan gaan we even naar Renade. Moest Jute uit zijn de bles. Nou, maar rust weer 4-1. En de uitslag is zo'n 1. Als het goed is. En dan gaan we even naar... Nou, Langwaard, die had maar 1-0 won sinds de Kunere. Dan gaan we naar Blauwhuis. Die moest Jute uit zijn sportclub Makkegee. En het weer 0-0, maar rust. En 1-0 voor sportclub Makkegee. Dan gaan we naar Engwedden. Die moest zijn AVV. En dat weer 2-0. Dan gaan we naar Gordik. Die moest Jute zijn Reedswat. En dat het weer 1-0, maar rust. En 1-1 uitslag. Dan gaan we naar... Jubbegeer, die moest Jute uit zijn Havelt 1-1 maar rust. En 4-2 maar de uitslag, dus de punten die is bij de Havelt. Dan geven we naar Meldaam, die moest Jute uit zijn Detinië, het weer 3-2 en de uitslag is 4-2. Nou, ik heb de andere clubs die zulke tierste tune hebben draaien, dus dan zal ik de uitslag al mooi even vertellen op de radio. Dus komen de tierste bij je muzikaal onthaal. Dus... Ik zag naar de tijd wat een mooi stapje, Mark.
1: Ja, dan tijd om lekker hapje te genieten.
0: Ja, klopt.
1: En dan binnen we de volgende week weer. Tenminste, Dobe is de volgende week weer.
0: Ik wel.
1: Ik zit dan eerst bij de wedstrijd Heerenveen-Ajax.
0: Heerenveen-Ajax. Nou, 4-12 voor Heerenveen.
1: Ik denk hier mevrouw.
0: We gaan ervoor. Ik zeg tot na de week en na 4 voor hebben snijske muziek. Maar Romke Kroon, ik zeg rond na de week. Hoi.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is het programma met allerhande noiske muziek naar de te waarde worden. Eerst al, zo gramp.

Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen, op de bloemenblaren wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan,

mij groeide achterdocht. Voor zijn gezalfde stem, waarom heb jij mij opgezocht?

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag want naar je.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom. Aflevering 240, die van 10 en 11 mei 2026.
3: Afslag Maandag met nieuws, evenementen, goede muziek. En dat betekent dat de nieuwe week op het punt staat van beginnen.
2: Oh, lekker hoor. Zometeen de muziek van de Rolling Stones. Eerst Frida, I know there's something going on. En dat klopt, dat is het programma wat nu begint. Ja, precies. Laat u dat even weten.
4: I can see.

0: The Rolling Stones, Let's Spend a Night Together op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je naar luistert. Het is, even kijken, nou, 8:10. Dat kan maar één ding betekenen.
1: Dat we gaan beginnen?
0: Nou, we zijn al begonnen zelf. Ja,
2: ja, ja, ja, ja.
0: Ja, bada, bada, papada. Nou, nogmaals welkom. Afslag maandag, dit zit erin.
1: Ja, we hebben heel veel evenementen. Lemma Ahoy komt eraan.
0: Ahoy!
1: Jazeker. De 10 van het Nanawiert, dat is een nieuw evenement. Een serie van avondlopen rond het Nanawiert. En we gaan het hebben over Concours Hippiek in Jouren. Dan hebben we nieuws uit de regio. Allereerst hot nieuws uit Itzkenhuizen. Het hotte nieuws is alleen niet heel positief. Oh. Want ze zijn niet door voor de wedstrijd van je leven op 29 mei.
0: Zondag. Ja,
1: dat
0: jammer.
1: Is net deze zondag aan bekendgemaakt op ESPN. Maar toch, legendarisch moment dat we daar in de selectie zaten.
0: Toch in die top 10 beland, hè? Dat vind ik al heel wat.
1: Dat is wel netjes, ja. Meer voetbal nieuws over CVVO en VV Lemmer. Zij werken verder aan hun fusie tot FC Lemmer. Toch dreigt de vertraging bij de bouw van een nieuwe sportaccommodatie door problemen met een subsidieregeling van het ministerie van Sport. En we hebben een ronde. Hoe gaat die met de formatie? Want zeker, het coalitieakkoord moet gesmeden worden bij de gemeente. Het weer voor de komende week. Deze maandag begint nog droog met een mix van zon en wolken. Maar in de loop van de ochtend komen er vanaf de Noordzee allemaal buien over het land. En ook met hemelvaartsdag wordt het fris.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Even.
0: Ja, ik las dat het de koudste hemelvaartsdag sinds tijden gaat worden.
1: Het
0: dus,
1: wordt niet heel duidelijk. Nee.
0: Hou hem hier gewoon hard. Derde plaat daarachter is altijd vinyl.
1: Zeker. Is het ook zonnig vinyl?
0: Nee. Het is gewoon een lekker kantje. Het is gewoon een heerlijk kantje.
1: Uit de rijke bibliotheek van LP's bij Radio Spannenburg is dit Go West and We Close Our Eyes.

0: lekker hoor. Electric Light Orchestra, Rollover Beethoven. Wat zegt het publiek hiervan?
1: Ja, nou, dit is wel weer voldoende.
0: Nou ja. Ongelooflijk. Zo'n goede plaat. Jammer weer. We gaan naar de evenementen en het is een hele lange lijst. Donderdag begint in Lemmer Ahoy. En dat duurt tot en met zaterdag. Het is de 42e editie. En zowel de SKS als de IFKS scooters hebben dan hun eerste grootste wedstrijdenrace van het seizoen. En die wordt in de baai van Lemmer gehouden. De wedstrijden die starten afhankelijk van de klasse tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. En de beste plek voor jou om dat als publiek te bekoekeloeren, dat is de hoek in de dijk voorbij het strand. De scooters meren af aan de Vuurtorenweg. En naast het scootersiel is er een kermis in het centrum van Lemmer. Die duurt van dinsdag tot en met zondag. En op zaterdag is er ook nog een hemelvaartmarkt. Die is tussen 11 en 5 langs de korte en de lange streek aan het water van het dok. Meer informatie en de actuele wedstrijdinformatie vind je op de Facebookpagina van Zevenwolden.
2: In de Grutterzerke in Slotena wordt dinsdag 12 mei opnieuw het Tippelaarsconcert gehouden. Het concert wordt georganiseerd door de Friese Elfsteden Stichting Wandeltochten met samen met Streekharmonie Concordia en Balk. De wandelaars die van de 78e editie van de Elfsteden Wandeltocht lopen die dag de eerste etappe van de bijna 50 kilometer van Leeuwarden naar Sloten. En 's avonds dan verzorgt Concordia Balk onder leiding van Arjan Steur een concert met licht en gevarieerde muziek. Het concert duurt van 8 tot 9. 's avonds is vrij toegankelijk. Ook bezoekers die niet deelnemen aan de wandeltocht die zijn van harte welkom.
0: In het Papagenohuis in Lemmer, daar is aanstaande zondag een klankschaalsessie. De bijeenkomst is bedoeld om deelnemers tot rust te laten komen en lichaam en geest in balans te brengen. De sessie duurt ongeveer een uur, wordt afgesloten met een lekkere bakje koffie of thee.
2: Lekker hoor.
0: De aanvang is 's ochtends om 11 uur. €25, dan kun je meedoen. Kaarten kun je bestellen op de website van Papagenohuis.
2: Even kijken, dan gaan we naar het natuurgebied, het Nanavie. Dat is bij Oude Haske. Daar wordt woensdag 13 mei de eerste editie gehouden van de serie van 3 avondlopen. De loop die is bedoeld voor zowel recreatieve deelnemers als wedstrijdlopers. De start die is om 7:15. 's Avonds dan er kan worden gekozen uit afstanden van 5, 7,3 en 10 kilometer. Inschrijven kan tussen 6 en 7 s'avonds bij het Cultuurhuis aan de Julianenstraat 5 in Oude Haske. Dat is nabij de kerk. De start van de 7,3 kilometer en de 10 kilometer die is bij recreatiecentrum Nanavied. De 5 kilometer die begint bij de ingang van het natuurgebied aan het Peter Tazelaarpad. En alle afstanden die finishen op het Peter Tazelaarpad. Deelname die kost €1 voor leden van AV Heerenveen en €2 voor de overige deelnemers. Daarvoor hoef je het niet te laten. De organisatie vraagt wel om gepast te betalen bij de inschrijftafel. En zo moeilijk hoeft het niet te wezen.
0: Ronde knaken. En dan in euro's.
2: Ja, precies. Ja.
0: En de laatste, Jong Uiteind en Ruter willen die organiseren komend weekend het concours Hypiek in Jouren. Dat vindt allemaal plaats op het terrein van Manege de Jouwer. De wedstrijdringen die zijn voorzien van een eb- en vloedbodem en er is ruime gelegenheid om in te rijden. Ook zijn er extra prijzen te winnen, waaronder statietekens. Op zaterdag staan de dressuurwedstrijden voor paarden van de klasse B tot en met ZZL en de Z-dressuur voor ponies op het programma. Zondagochtend worden dressuurwedstrijden voor ponies van klasse B tot en met de M2 verreden. En zondagmiddag staat in het teken van de jongste deelnemers met de Bixie-dressuur springen en dan is er ook een hobbyhorse.
3: Hobbyhorse.
0: Ja, de hobbyhorse parcours. Gezellig. Nou, veel plezier iedereen daar bij Concours Hippie komend weekend. Meer evenementen vind je op onze website radiospannenburg.nl.
2: Zometeen.
0: Zometeen hebben we het weerbericht. En de winterjas die kan zowat weer van zolder gehaald worden.
2: Ja, het is nou ook frisjes hoor.
0: Ja.
2: Oké, nou, dan gaan we dus zometeen even beleven. Zometeen ook The Wombats, Last Dance to Joy Division. Eerste muziek van Jigsaw, The Sky High.

0: So happy. So happy.
1: So happy. En kapot.
2: Ja.
1: In de albumversie hoor je nog gelachen eraan van de crewleden in deze plaat. Dus die mist ik nou een beetje.
2: Gelukkig is het weerkoortje er wel.
1: Is het weerkoortje er wel?
2: Jazeker.
1: Maar hoe laat is het precies nu dan?
2: 8:30.
1: Oh, oh, oh, oh. Ja. 3 vooraf alsjeblieft.
0: 3, 2, 1.
1: Ai. Dat is
2: er weer geen zin in.
1: Nee.
2: Knop blijft hangen.
1: Jongens, doe nou even.
2: Dank je.
1: Je moet soms een beetje streng zijn, hè?
2: Dat is voldoende.
3: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
1: Ja, ja, lieve luisteraars.
2: Deze maandag belanden we in een beduidend koudere luchtsoort dan we de afgelopen week hadden. En dat gaan we merken ook.
1: Oh jee.
2: Maandag begint nog overwegend droog met een mix van wolken en zon. In de ochtend stijgt de temperatuur nog naar een graad of 11. Maar in de loop van de ochtend, dan moet je goed naar het noordwesten kijken. Dat is het tegenovergestelde van het zuidoosten. Want dan komen er allemaal buien het land binnendrijven vanaf de Noordzee. Achter deze buien stroomt nog koudere lucht het land binnen. En maandagmiddag dan houdt het gewoon op met 10 graden. Lokaal kan er nog een bui vallen, maar het is ook vaak droog met enkele zonnige perioden. Wel staat er een stevige noordwestenwind die in de loop van de middag verder in kracht toeneemt. Ja, voor het gevoel is het dus dan een stuk frisser. En de dikke winterjas die kan wel weer eens uit de kast worden gehaald. Maandagavond trekken vervolgens nog enkele buien over het land. In combinatie met veel wind maakt dat gewoon heel guur. En rond het IJsselmeer kunnen ook nog zware windstoten voorkomen. Op de Waddeneilanden kan zelfs een stormachtige noordwester van windkracht 8 komen te staan. Jazeker dus. Denk om de potten en de planten. In de nacht naar dinsdag dan neemt de wind geleidelijk in kracht af. En ook de buien nemen dan in activiteit af. Dinsdag overdag. Dan zijn er weer enkele buien mogelijk. Maar de droge perioden die hebben gelukkig verreweg de overhand. Af en toe komt de zon erbij. En daarbij staat een meest matige wind. Die komt uit westelijke richtingen. En dan is het 13 graden. En daarmee is het toch wel dan weer vrij fris voor de tijd van het jaar. Want gebruikelijk hebben we waarden die rond de 16 graden liggen. Woensdag zijn verspreid over het hele land nog buien mogelijk. Maar tussendoor is er ook vaak ruimte voor de zon. En is het dan ook droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. En de temperatuur die loopt uiteindelijk op na 13 graden. Nou, dan kijken we dan naar de rest van de week. Begint het met Hemelvaartsdag. Dan blijft het fris en wisselvallig. Zowel op Hemelvaartsdag als op vrijdag is er een grote kans op buien. Maar helemaal verregend verlopen de dagen niet. Maar het is wel raadzaam om de regenraden die dagen nemen in de gaten te houden als je geen nat pak wil halen. In het weekend lijken de droge perioden de overhand te hebben. En dan loopt de temperatuur geleidelijk ook weer wat verder op.
1: Oké. Nou goed, dan gaan we naar de weerspreek van deze week.
2: En die luidt als volgt.
1: O jee.
2: Als de bij naar huis toe vlucht, zit er regen in de lucht.
1: Oké.
2: Ik wil geen nat vachtje hebben, hè?
1: Nee.
2: Zometeen nieuws uit de regio met formatie nieuws, 112 nieuws. En Antoinette Riepma de Jong die gaat de schaatsen verruilen.
1: Voor wat?
2: Dat hoor je zometeen. Cliffhanger.
1: Zullen we een klein feestje gaan bouwen?
2: Doe maar.
1: Leuk. Nico Haken zit, mensen. De Foxy Fox.

0: luistert naar Radio
1: Spenburg.
0: Radio Spenburg. Radio You Can't Change That op Radio Spenburg. Ja. Ja. FC Mengeg, dat is waar je naar luistert natuurlijk op iedere zondag en maandagochtend. Maandagochtend, ja, dat wil ik zeggen inderdaad. Tijd geworden voor de nieuws uit de regio, jazeker.
2: Ja, Sjoerd Groenhof en Harry van der Molen die gaan verder als formateurs in de coalitieonderhandelingen in de Friese Marm. Dat hebben de opdrachtgevers van FNP en CDA bekendgemaakt. Groenhof en van der Molen die waren eerder al actief als informateurs en voerden gesprekken met alle partijen over een mogelijke coalitie. En nu krijgen zij de taak om de onderhandelingen tussen de beoogde coalitiepartijen af te ronden. Uiteindelijk moet dat leiden tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen met daarin duidelijke prioriteiten voor de komende raadsperiode.
0: Even wat 112 nieuws. Op de Zwarteweg bij Vegelingsoord zijn vrijdagavond 4 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen 2 auto's. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De politie die doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En op het parkeerterrein aan de Cinnabar in Jouren heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ongeval plaatsgevonden. En daarbij botste een automobilist op 2 geparkeerde auto's. Alle auto's die raakten door het ongeluk beschadigd. En volgens de politie had de bestuurder alcohol gedronken. De automobilist die is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. De betrokken auto's die zijn afgesleept.
2: In Lemmer werken de voetbalclubs CVVO en VV Lemmer verder aan hun fusie tot FC Lemmer. Toch dreigt er vertraging bij de bouw van een nieuwe sportaccommodatie door problemen met een subsidieregeling van het ministerie van Sport. De clubs die hadden een aanvraag gedaan voor de zogenoemde BOSA-regeling. Dat is een landelijke subsidie voor sportaccommodaties. Volgens de verenigingen waren zij er op de eerste dag van inschrijving vroeg bij. Maar door een technische storing op het ministerie moest uiteindelijk worden geloot om de subsidiepot te verdelen. Daardoor dreigen verschillende Friese sportverenigingen buiten de boot te vallen, waaronder de clubs uit Lemmer. Volgens de initiatiefnemers ontstaat daardoor een financieel gat van ongeveer €360.000 in de begroting voor de nieuwe accommodatie, die in totaal zo'n €2 miljoen moet kosten. Toch benadrukken de clubs dat de fusie gewoon doorgaat. De nieuwe vereniging FC Lemmer moet komende zomer officieel van start gaan. Wel kan de bouw van het nieuwe clubcomplex vertraging oplopen. De verenigingen die hopen via andere subsidies en acties alsnog voldoende geld binnen te halen.
0: En Antoinette Rijpma de Jong die maakt volgende week haar debuut als profielrenster. De Olympisch kampioene op de 1500 meter verschijnt zaterdag 16 mei aan de start van de Omloop der Kempen in Veldhoven. Rijpma de Jong wordt geselecteerd door bondscoach Laurens de Dam voor de koers van 130 kilometer. Ze maakte vorig jaar al indruk in het wielrennen door het Nederlands kampioenschap op de weg te winnen bij de elite zonder profcontract. De Omloop der Kempen wordt nu haar eerste officiële wedstrijd als profielrenster.
2: Meer nieuws vind je op onze website radiospannenburg.nl en in de nieuwe app RTV Spannenburg te downloaden voor je iPhone, voor je Android.
0: Ja.
2: Daar ook beelden van de sleepbouwdagen in Woudzijn. Die werden druk bezocht, want het was prima weer daarvoor.
0: En wat is die app mooi geworden, hè?
2: Ja, die is fantastisch, hè? Je kan er zelfs live radio luisteren en televisie kijken.
0: Nou, ik zou zeggen, download hem direct.
2: Wat kost het trouwens?
0: Dat kost je het hele bedrag van 0,00. Niks dus.
2: Wauw, amazing.
0: Zometeen hebben we nog wat ingekomen, Bert. Ik zie gratis taxatie, maar eerst de kast. Oh.

0: The Trucks, With a Girl Like You. Bij Radio Spannenburg. Even kijken, we hebben nog een ingekomen bericht.
1: Taxeren kun je leren.
0: Ja.
1: Maar je kan ook gewoon naar de taxatiemiddagen die er aankomen in Lemmer en Balk. Dan kun je als inwoner deze week gratis goud, zilver en munten laten taxeren. Dat wordt gedaan door Guido de Graaf. Hij komt uit Verwerd. Volgens hem kan oud of beschadigd goud en zilver vaak nog een aanzienlijke waarde hebben. Dus het is altijd handig om dan even langs te komen. En dat kan op dinsdag 12 en woensdag 13 mei. Tussen 10 en 5 bij de Noordster. Dat is de buurtvereniging die gevestigd zit in het Sterrenhuis in Lemmer. En op vrijdag kun je terecht in Balk in de Treemter aan de Bogemanstraat. En dat is eveneens tussen 10 en 5.
0: Oké. Zometeen in Afslag Maandag
1: hebben wij sportiviteit voor het goede doel. Want de 16 dorpentocht die komt eraan. Dat is voor de support Casper. En op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei dan roeien er 24 meiden van de Groninger roeivereniging GIAS de Elfstedentocht om aandacht te vragen voor functionele neurologische stoornis, ook wel FNS genoemd. En het antwoord op de vraag wat je allemaal op Hemelvaartsdag kan doen.
0: Ons advies is:
2: blijf luisteren.
0: Zo is dat. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Boyzone is it. Picture of you. Straks.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 240, het tweede uur hier op Radio Spannenburg. Het is 10 en 11 mei 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen de 16 dorpentocht voor Support Casper en de roei-experience op het Slotermeer voor aandacht voor FNS. Daar gaan we het straks over hebben.
3: En de muziek is lekker. Wings, Live and Let Die komt eraan naar Phil Collins.
2: Heel veel Collins.
3: Su.

0: links. Live and let die. 9:10. Fijn dat je luistert naar Radio Spannenburg. Afslag maandag. Iedere zondagavond en maandagochtend op je radio.
1: Klopt.
0: Fijn, hè? Feiten.
1: Ik hou van feiten.
0: Feiten mag je voelen.
1: Ja, nou ja, dit programma staat alleen maar uit feiten. Dat scheelt weer.
0: Ja. We gaan het hebben over sportieve acties. En dat allemaal gelinkt aan het goede doel. Wat zijn we goed bezig de komende week met?
1: Ja, nou, inderdaad. We beginnen met deze. Donderdag 14 mei wordt de 16 Dorpentocht georganiseerd. Dat is een sportieve tocht. We staan in het teken van het inzamelen van Support Casper. Dat onderzoek doet naar alvleesklierklanken. Ik vind dat het zo...
0: Ja, nou, het is sowieso al vervelend, maar het wordt
1: alvleesklierkanker ondersteund. Deelnemers die kunnen kiezen uit 4 routes van 25 tot 150 kilometer. En daarnaast is er een graveltocht die tussen de 9:15 en 11:00 gereden kan worden. Start en finish zijn bij de Hoge Zomerdijk. De tocht die draait om sportiviteit, saamhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Inschrijven dat kan via de website via velojouren.nl.
0: En op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei... dan roeien 24 dames van GDD Zot, de Elfstedentocht. Ze komen uit Groningen. Ze gaan aandacht vragen voor de functionele neurologische stoornis. Ook wel afgekort FNS genoemd. En de roeisters die leggen in 24 uur een tocht van 210 kilometer af. En de actie wordt opgedragen aan hun vriendin Marleen. Rondom het Slotermeer wordt daarbij een speciale belevenisochtend georganiseerd. In de zeer vroege ochtenduren worden de roeiers namelijk verwacht op het Slotermeer. Bezoekers die worden daarom zaterdagochtend al om 5:00 ontvangen in het clubhuis van de watersportvereniging het Slettermeer in Balk. En daarna gaan ze aan boord om de doorkomst van dichtbij mee te maken. En dat doe je dan vanaf het startschip van de watersportvereniging. Kun je dus voor aanmelden. Tijdens de tocht wordt richting Woudzend gevaren om de roeiers... opnieuw op te vangen en dan gezamenlijk verder te varen richting Sloot. En terwijl de deelnemers daar een stempel halen, dan blijf je bij het gezelschap op het meer voor anker liggen. En dan krijg je een ontbijt aan boord geserveerd. En vervolgens gaat dan de vaartocht verder richting Balk, waar de etappe eindigt. Tickets voor het goede doel verkrijgbaar via de website Ellen in actie voor fns.nl. Want het komt bij Alex Gilstra vandaan, die toen in december die actie voor zijn dochter deed. Dus die zit er ook aan gekoppeld aan dit hele gebeuren.
1: Ja. Goed dat ze dat doen. Zometeen hebben we nog wat hemelvaartdag evenementen, dus blijf luisteren.
0: Daar gaan we.
1: Hemelvaartdag. Die komt niet goed.
0: Nee, gewoon nog een lang uur. Wat is dit dan? Dit is direct.
1: Lekker hoor.
0: Jongmans.

0: Vroeger nam je nog je transistorradio mee overal naartoe. Maar dat heeft ook geen zin meer.
1: Dan neem ik de webstream overal mee. Ja, neem de app mee van RTV Spannenburg. Neem hem mee.
0: En die was gratis, toch?
1: Nou, ik heb even bekeken inderdaad. Wij vragen er in principe niks voor, inderdaad.
0: Nee. Nou, dat is toch fantastisch, hè?
1: Maar wees snel, want hij kost over een paar uur kost hij ook niks.
0: Dat is fijn, dus hij ook nog even.
1: Ja, precies. Inflatie, hè?
0: Ja, inflatiecorrectie is 3%.
1: Over 0, dus
0: 0%. Nou, dat is toch fantastisch,
1: hè?
0: Het is al wat betaald van belastingcenten, mensen. Ja. Dus download die app, het is uw eigen geld.
1: Ja.
0: Spannenburg, hè, in de App Store.
1: Ja, je hoeft alleen maar Spannenburg te zoeken. Nou, dat moet niet zo heel moeilijk wezen.
0: Nou, waar gaan we het over hebben? Hemelvaartsdag. Ja, die gaat een beetje in het water vallen, hè?
1: Nou, daar gaan we het nog niet over hebben. We gaan nou eerst hebben over Hemelvaartsdag.
0: Ja, we doen eerst de leuke dingen.
1: Donderdag 14 mei, dan is het dus Hemelvaartsdag. Hier in Balk, daar wordt op het Haskeplein voor de studio opnieuw Plein Plezier gehouden. Het begint om 3 uur. Tijdens deze editie speelt coverband Time Out. Die doet dan het hoofdoptreden. De band die staat bekend om optredens op bruiloften, dorpsfeesten en bedrijfsfeesten. En dus ook op de Hemelvaartsdag van Plein Podium. Nee, Plein Plezier. Brengt verder een mix van feestnummers en covers. Tickets die zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van Plein Plezier. Ja.
0: Dan hebben we het even over het Hemelvaartfestival. Die wordt in Paarik-Herenbaas staat in Jouren gehouden. En dat begint 's middags om 2 uur, duurt tot de klok van 8. Wauw, ja, inderdaad. Ja. Het is gratis toegankelijk. Wauw. Ook dat is gratis, hè? Er zit ook gewoon geen inflatiecorrectie overheen.
1: Nee, dat kost helemaal niks, joh.
0: Op het programma staan optredens van de bands Marit, Blackout en Volume. En daarnaast, sorry, DJ Kramer en P-Funk muziekoptredens. Geen wauw.
1: Nee, wel bij het volgende.
0: Voor kinderen zijn er springcursus aanwezig.
1: Ja, precies. Dat vinden ze mooi, hè? Ja. Dat vinden ze mooi.
0: Dat is fantastisch, hè? Ook zijn er snacks, suikerspinnen en andere eetgelegenheden.
1: Wow! Dan doe ik het eventjes, hè?
0: Ja.
1: Nee, het
0: ik vind het een enge, koortje op de achtergrond.
1: Ik ben
0: we gaan
1: niet
0: door. Heenspanning.
1: Ik begin donderdagavond om 10 uur met een kindervrijmarkt aan de Kooldiek. Vanaf 1 uur dan start het programma met muziek, dans, theater en de straatoptredens op verschillende locaties in het centrum van Heeg. Ik zit gewoon te wachten. Wow.
0: Dat er wauw komt, hè?
1: In de avond zijn er optredens van onder andere Party DJ Lars, de Putkapel, Volgas en coverband Crimping Iron en rockband Hashtag. Het volledige programma is te vinden op heegspanning.com.
0: Wauw! Ja, en dan de laatste. Ja. Dat is Heerenveen Live en Heaven Open Air. Dat zijn twee festivals die worden achter elkaar gehouden op het terrein P6 bij het Abel Enstra Stadion. Maar dan aan de andere kant van de A32. Op woensdag 13 en donderdag 14 mei worden daar dus twee festivals gehouden. Woensdag Heerenveen Live. S'avonds begint dat om 6 uur. Duurt het tot 1 uur 's nachts. En op het programma optredens van onder andere André Hazes, Jan Smit, Jari Hellegers, Lisara. De doelen is een Kaatse Bos, maar de Party Animals. En het foute uur van Q-Muziek komt ook nog voorbij.
1: Q-Muziek.
0: Tickets zijn verkrijgbaar via www.heerenveen.live. Ik wist niet dat het kon, ik dacht.
1: Ja, dat is een top-level domeintje. Ja,
0: en dan donderdag, dan is Heaven Open Air. Dat is middags vanaf 2 uur, duurt tot middernacht. En dat is de 10e editie alweer met 4 verschillende podia. Zijn er allemaal uiteenlopende muziekstijlen waar je van kunt gaan genieten. Op het programma onder andere de Afro Bros, Vrenna, Lil Kleine komt nog even langs. En allemaal regionale acts. Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website van Heaven Open Air. Volgens mij was 90% uitverkocht.
1: Oh, dan zou ik er snel bij wezen als je erbij wil wezen.
0: Yeah,
1: en wil je er niet bij wezen, dan hoef je er niet snel bij te wezen.
0: Nee, dan hoef je ook maar 0 euro te betalen.
1: Ja, daar zit de inflatiecursus hier nog overheen.
0: Zelfs dat, ja.
1: Zelfs daarover, ja. Nou, wat ik dan nog verder te helpen melden heb, is dat we straks het weerbericht nog even gaan doen.
0: Ja, 9:30, hè.
1: Ja.
0: Wordt het ook strak 9:30? Nee, het wordt 1 minuut voor 9:30.
1: Maakt niet uit. Ja. Nou, ja. Wibberigje. Maar hebben we ook een... ik probeer het interval te krijgen. Wat is de luchtdruk eigenlijk? Kunnen we alvast een tiers doen?
0: Ben je nu alvast
1: een tiers doen? Ja, daar zijn we er maar vanaf, joh.
0: De luchtdruk zit tussen de 1016 en de 1018 in.
1: Nou, dan weet je dat ook weer eventjes. Ook deze informatie was correct en vriendelijk door Ronald van der Bol en gratis vermeld. Jongen, een lange intro dit, jongens.
0: Je moet nog 10 seconden.
1: Ja, ik heb het heus wel. Je luistert naar RTV Spannenburg. Afslag maandag. Het programma op je zondagavond en maandagochtend. Dit is Muse Uprising op RTV Spannenburg.

0: hei.
1: Radio Spannenburg, weerbericht.
2: Krijgen we de Erik de Boer.
3: En dat ben ik. Maandag belanden we in een beduidend koudere luchtsoort dan we de afgelopen week hebben gehad. En dat gaan we zeker merken, want de dag die begint nog overwegend droog met een mix van wolken en zon. In de ochtend stijgt de temperatuur naar 11 graden. Maar in de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwest enkele buien over het land. Achter deze buien stroomt nog wat koudere lucht het land binnen. En maandagmiddag dan wordt het vervolgens nergens meer warmer dan 10 graden. Regionaal kan een bui vallen, maar het is ook vaak droog met zonnige perioden. Er waait een stevige noordwestenwind die in de loop van de middag verder in kracht toeneemt. En voor het gevoel is het dan nog een stuk frisser en zelfs een dikkere winterjas. Die kan dan weer uit de kast worden gehaald. Maandagavond dan trekken er vervolgens meerdere buien over het land in combinatie met veel wind. Rond de IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen. En op de Waddeneilanden kan het zelfs tijdelijk een stormachtige noordwesten komen te staan met windkracht 8. In de nacht naar dinsdag neemt de wind geleidelijk in kracht af en ook de buien nemen in activiteit af. Dinsdag, dan zijn er gedurende de dag enkele buien mogelijk, maar de droge perioden hebben verreweg de overhand. De zon die schijnt af en toe en daarbij staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. Met 13 graden blijft het fris voor de tijd van het jaar. Gebruikelijke waarden liggen rond de 16 graden. Woensdag zijn verspreid over het land buien mogelijk, maar tussendoor is het ook vaak droog met zo nu en dan wat zon. Er staat een matig tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 13 graden. De dag daarna, en dus ook hemelvaart, blijft het fris, wisselvallend, met zowel op donderdag als vrijdag een hoge buienkans. Helemaal verregend verlopen de dagen zeker niet, maar het is raadzaam om de regenradar even in de gaten te houden als je geen nat pak wil hebben. Het weekend lijkt in de droge periode de overhand te hebben en loopt de temperatuur geleidelijk wat verder op.
2: Dan het komende half.
3: De Elfsteden Oldtimer Rally gaan we het over hebben. De Friese kustroute voor motorrijders. Een nieuw bultenseizoen in te kappelen. Jouren die gaat onder de wol. Campina boerderijdag in Heeg. Weidevogelsafari. En een lezing over de toekomst van Europa.
2: Wat een lange lijst.
3: Zeker.
2: Boe. Goed. Gaan we weer swingen.
3: Lekker hoor.
2: Ja. Voetjes van de vloer maar even. Lokken.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Hi. Justin Timberlake. Yeah. Rock your body.
2: We doen ons best, zullen we maar zeggen. We doen ons best.
1: Ja. Even zien, we hadden ook nog de selector on my radio.
2: Welke radio?
1: Radio Spenberg.
2: Spenberg.
1: En dan betekent dat we naar de digitale postduif gaan. Ja. Want die heeft weer allemaal evenementen opgehaald die jij hebt gestuurd
2: dat
1: naar...
2: Dat arme beestje. Dat
1: info.
2: Dat... Huh? Ja, ga verder.
1: Info@radiospannenburg.nl.
2: Ja, dat arme beestje had zijn buik er vol van.
1: Ja, maar het is gewoon druk. Het is gewoon druk.
2: Ja, en het is een werk, dus ik moet gewoon zijn werk doen.
1: Oké, let's go.
2: Ja, 38e editie van de Elfstedentocht Oldtimer Rally die vindt komend weekend weer plaats. Het evenement geldt als grootste eendaags oldtimer evenement van Europa. Met maximaal 600 voertuigen van voor 1950. En dat oud onder meer Nederland, België, Denemarken, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Bedankt. De rally die begint op 14 mei. Met een feestavond op recreatiepark De Jerden in Sloten. Vanaf 8 uur dan is er live muziek. De route wordt gereden op zaterdag 16 mei. De deelnemers die vertrekken van 7 tot 9 uur 's ochtends vanuit Sloten. En daarna gaat de tocht via Eilst en Sneek richting het noorden. En vanaf ongeveer 2 uur dan keren de oldtimers weer terug in Zuid-West-Friesland. De finish in Sloten wordt verwacht tussen 6 en 8.
1: Tenzij dat ze pannen hebben.
2: Daar gaan we niet van uit.
1: Nee, dat zou wel soms zijn. Dan nog meer toertochten. De Friese motorrijders die gaan zondag 17 mei on tour met de Friese kustroute. Dat is een tocht van 150 kilometer. En die start bij het parkeerplaats van Woudergemaal in Lemmer aan de Plattendijk. Dat kun je mooi even aanschouwen. Want ze verzamelen zich daar tussen 9:30 en 10 uur. En dan start de rit om 10 uur.
2: Bij Galerie Fransje Versloot in Terkapelle, daar wordt op zondag 17 mei een nieuwe beeldenseizoen geopend. 12 nationale en internationaal bekende kunstenaars die tonen daar hun werk. De Beeldentuin, die in 2025 is geopend, krijgt jaarlijks een vernieuwde collectie. Tijdens de eerste week is er daarnaast een binnenexpositie te zien in het kerkje en in het atelier van Fransje Versloot. Het begint allemaal om 12 uur.
1: In de tuin van de Sint-Matthäuskerk in Jouren, daar wordt zaterdag 16 mei weer Jouren onder de wol gehouden. En tijdens dit wolfeest staat alles in het teken van het verwerken en het bewerken van wol. Als bezoeker kun je kennis maken met technieken als spinnen, breien, haken, filten en andere creatieve toepassingen van wol. De toegang is gratis.
2: Melkveehouderij en camping Lan en Mar die houdt vrijdag 15 mei een Campina Boerderijdag. Dat is trouwens in Heeg. Bezoekers die zijn welkom tussen 10 en 4. Tijdens de open dag kunnen bezoekers een kijkje nemen op de boerderij en de camping. Er zijn onder andere koeien, melkrobots, educatieve artikelen, activiteiten en spellen voor jong en oud. Er zijn ook koffie en een zuivelbaar aanwezig. Activiteiten voor kinderen. Nou, je hoeft het zo gek mogelijk. Het is er sminken, springkussen, blablabla. Toegang is gratis aanmelden, dat is ook niet nodig.
1: Langs de Oudegaarse Brekken, daar wordt vrijdag een weidevogelsafari georganiseerd door het Friese Geheer. De excursie die voert door de Moensenborst, de polder. Dat is een gebied waar veel grutto's en andere weidevogels voorkomen. Tijdens de wandeling vertelt een excursieleider over het leefgebied van de weidevogels en de maatregelen die samen met boeren worden genomen om de rust, voedsel en veiligheid voor vogels te creëren. En daarbij gaat het onder meer om hogere waterstanden, kruidenrijke graslanden en een aangepast maaibeheer. De wandeling die duurt zo'n 2 uurtjes, begint om 9:30. Neem een verrekijker mee, zegt het Friese Geheer. En kaarten moet je reserveren op de website van het Friese Geheer.
2: Ik heb er nog eentje in Heerenveen in de Biep. Daar verzorgt professor Pieter de Wilde maandag 11 mei een lezing over de toekomst van Europa. De Wilde is de hoogleraar Europese politiek en de maatschappij aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Tijdens de bijeenkomst staat de veranderende positie van Europa in de wereld centraal. Aanleiding is het nieuwe boek Het Veiligheidsverhaal van Europa. Onderwerpen die aan bod komen die zijn onder andere de geopolitieke spanningen, de rol van de Europese Unie en de gevolgen voor burgers en democratie. En na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en het boek eventueel aan te schaffen, natuurlijk. De lezing begint om 9:30 avonds en je hoeft er ook niks voor te betalen.
1: Mooi zo. Zometeen de uitsmijter en bonusmateriaal 2 plaat om de nieuwe week extra goed mee te beginnen. Welke dat is, dat hoor je zometeen. Eerst Supertramp, The Logical Song. Nee.

0: Ja, en wij gaan zometeen ook keihard wegrennen. Maar eerst het stichtelijk woord van Erik de Boer.
1: Ja, heb je nou zelf tip voor dit programma? Dan kun je ze mailen. info@radiospannenburg.nl. Heb je dat gemist, dan is dat een enorme...
0: schande. .nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken de dadelijk terugluisteren. En anders iedere maandagochtend tussen 8 en 10 op Radio Spannenburg. En vergeet niet...
0: wat?
1: Download onze app.
0: Jazeker.
1: Download die app, mensen.
0: Ja,
1: zoek in je App Store of in je Play Store op RTV. Oh nee, gewoon op Spannenburg.
0: Gewoon Spannenburg zoeken, ja.

0: Nou, fantastisch. Laatste nieuws altijd bij de hand. En zometeen na tienen hebben wij hier lekkere non-stop muziek voor thuis onderweg. Of waar dan ook. Maar het is nog geen 10 uur, want we moeten de uitsmijter en bonusmateriaal er nog even doorheen drukken. Alpen Trio Tirol, ik heb Tirol mijn hart geschenkt. Dat is das bonusmateriaal.
1: Dat is bonusmateriaal,
0: zeker. En we hebben een klapper van een remix gevonden van Donna Summer uit 1995.
2: Ja, maar wat kostte dit?
0: Toen belanden dat soort dingen nog gewoon in de top 40, hè? Zie je het nu, anno 2026 gebeuren?
2: Nee.
0: Donna Summer in de 2026 remix.
2: Ik zie dit niet meer gebeuren.
3: Het gaat niet zo snel gaan.
0: Een lekkere beuker om de nieuwe week goed mee te beginnen. I Feel Love, de 1995 remix.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

Het lijstenijs uit de Frieske Marne en die favoriete muziek. Alle dagen op Radio Spannenburg.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay.

Agnes Awe op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stel weten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Egres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede...